0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse Defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
3: Kijk.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker man.
1: City. Marcel de Vries.
3: Dankjewel. Goedemorgen. 2 over 6. Daar zijn we weer. Het midden van de week. De zaag kwam erin, jongens. Ach, dat is lekker, hè? Heerlijk. Samen aan de goede kant van de week. We gaan de show maar eens even beginnen met muziek van Dave Dekker. Vespa.
4: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Ferry de Lits en Viva Cerveza. We gaan eens eventjes peilen. Hard of zacht? Wat mag het worden voor je? Ik heb er weer twee in aanbieding. En al zeg ik zelf twee hele leuke liedjes. Jij mag kiezen. Ik ga het niet doen. 10 jaar gaat het ook niet doen. Je mag kiezen uit zacht Jannes.
1: Eens dan is jouw lucht een mooi hemelsblauw.
0: Prachtig liedje van de Koning der Piraten is de zachte van vanochtend. Maar de harde van de scene mag er ook zijn.
1: In het einde van de wereld, in de wereld is van
0: Even lekker rach op die gitaar, heerlijk.

0: straks alles op één hoop. En dan peilen we even waar heeft onze luisteraar, onze vriend of vriendin, volgend zin in. Harde of zachte. En dan gaan we het liedje uiteraard met de meeste stemmen gaan we zo meteen even draaien.
1: Hé, hey, Clubbie. Ja, één bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje, 10 jaar schoonheid. Yo.
0: Yo.
1: Daar gaat hij weer, hè. Tiger Tanky, richting het golfhandje. Bij een graadje of 15 boven de snorkel. Het wordt alweer moutig, Marcel. En ja. Vette die zuignap. Hey, thuiswerk woensdag. En voor mij natuurlijk niet. Want ik heb geen golfbaan in mijn achterjaard in.
0: Nee.
1: Ik zeg, hey, Clubbie, geniet van het weer voor de woensdag, Marcel. Een hele mooie van de Marlets.
0: Oh, leuk.
1: Ik zeg, Titom, afkrijpen.
0: En droogzwaai.

0: jongens, breek de week. 17 juni. De haan heeft alweer gekraaid. Dat zeg ik. Is er altijd bij. De haan is er als de kippen bij, zeg maar. En wij ook. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hoe is het, jonge dame?
1: Ja, goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Heb je een beetje een goede dinsdagmiddagavond gehad?
1: Nou, nee, want ik was gistermiddag heel de middag bij de autogarage gezeten.
0: Och, mijn god.
1: Dus ja, ik had een storing in mijn auto, weer.
0: Ja. Yeah.
1: En die moest even, ik had een parkeersensor die kapot was. Dus die hebben ze heel lang over gedaan om erachter te komen welke kapot was. En daarna nog best wel lang over gedaan om hem te vervangen.
0: Maar dat kunnen ze toch allemaal, ze gooien hem aan de computer, dan kun je toch precies zien waar dat zit.
1: Ja, dat lijkt mij ook, maar dat kan blijkbaar niet. Of ja, ik heb geen idee.
0: Heeft Elon Musk niet goed bedacht dit?
1: Nee. Oh. En dus ja, het was weer even weer bijna €200 waar ik weer even af moest tikken gistermiddag.
0: Ga even een sensortje.
1: Even een klein sensortje. Nou, ik vond nog het meest bizarre. Ze zeiden zo, ja, je hebt geluk, we hebben er nog net eentje liggen. Want anders hadden we er eentje moeten overlaten spuiten en die plaatsen. Maar ja, dan had je zelf de spuitkosten moeten betalen.
0: Oh.
1: Dus ik zo tegen die gast. Ik zeg, dus als jullie het niet op voorraad hebben en het moet gespoten worden, moet ik dan die spuitkosten betalen?
0: Ja. Ik zie al staan, op de achterste poten.
1: Ja, ik dacht echt, wat is dit nou weer? Ik zeg, volgens mij las ik van de week dat die Elon Musk biljonair is geworden. Ik zeg, die spuitkosten kan hij ook wel zelf betalen, of niet?
0: Ja joh, prima.
1: Ja, dus maar daar heb ik heel de middag mee bezig geweest.
0: Nou, ik zit te denken, je hebt ook geen unieke kleur of zo. Er zijn wel meer met een witte auto, toch? Wat is daar bijzonder aan dan?
1: Maar ja, maar goed, anyways. Het is in ieder geval opgelost. Dus ik heb weer piepjes tijdens het parkeren.
0: Piepjes?
1: Die had ik niet meer.
0: Oh, je had helemaal geen piepjes?
1: Er zit er iets van 6 parkeersensoren op of zo. En hij zei, ja, als er eentje niet doet, dan doet de rest het ook
0: dan
1: niet.
0: Dan is de hele ketting verbroken, zeg maar.
1: Ja.
0: Ach,
1: maar ja, ik dacht eerst van, ja, weet je, vrek maar ermee. Ik rij al zonder die piepjes.
0: Nou, vrek de man.
1: Maar dan rij je toch ergens, parkeer je toch ergens. En dan heb je even niet in de gaten dat de piepjes het niet doen.
0: Hé, het is opgelost.
1: Dat is best gevaarlijk.
0: Amen. Amen. Ja. Mooi. Mooi dat het gelukt is.
1: En jij dan?
0: Ik heb een hartstikke goede dag gehad. Ja, ik heb nog even gesport. Ik heb gisteravond, ik was nog laat op, Tinia.
1: Ja, jongen.
0: Ja, ik heb, ik had nog een filmpje gemaakt met de paus.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is toch een, daar maak ik gretig gebruik van. Want die man is zo grappig.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, maar ik vind die man, die ziet er zo grappig uit. En dan zie ik hem iets doen in een filmpje. Nu was hij met de Royal Pope Airways, was hij.
1: Maar hoe die daar ook bij zat ook.
0: Nou ja,
1: zo ongemakkelijk.
0: Ongemakkelijk, maar dat is dus. En dan zie ik dat en dan hoor ik daar stemmen. En dan denk ik, oh ja, maar dat moet ik even monteren. En dan maak ik even een ander filmpje van, zeg maar. Dus dat heb ik even gepost op mijn, waar staat dat? Instagram bijvoorbeeld, Marcel van de Radio. Check hem vooral als je er zin in hebt. Ja, dus dat heb ik gedaan. En ik heb Frankrijk nog even gekeken gisteren.
1: Oh, en?
0: Ja. Dat was waanzinnig, man. Vooral de tweede helft. Die spelen zo mooi voetbal. Dan denk ik, ja, oké, Nederland. Nou, het zou leuk zijn als jullie door de eerste fase heen komen. Maar als jullie Frankrijk tegenkomen, my god. Ja, als die het op de heupen hebben. Die spelen zo mooi. Prachtig, prachtig. En over voetbal gesproken. Lionel Messi, die heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het WK-voetbal. De 38-jarige Argentijn die maakte een hattrick tegen Algerije en leidde zijn land naar een 3-0 overwinning. En met 16 WK-doelpunten op zak is Messi nu samen met Klose de topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap voetbal. Daarnaast speelde hij zijn 200ste interland en kwam hij als eerste speler ooit in actie op 6 verschillende WK's. Maar vergis niet dat vanavond speelt Portugal. En daar hebben we natuurlijk Ronaldo spelen.
1: Oh ja, doet hij ook nog mee, ja?
0: Ja, Ronaldo is 41. Die is nog iets ouder. En die staat volgens mij maar 1 doelpunt achter de topscorers Messi en Klose. Die heeft er dus 15 volgens mij doelpunten ooit gemaakt op een WK. Dus ja, die kan hier overheen.
1: Ja,
0: en daar is hem natuurlijk alles aan gelegen om dat te doen. Want die Ronaldo, ja, dat is een
1: die denkt, potverdikkie, die Lionel Messi, die heeft gisteravond even puntjes gehaald. Ik ga vanavond er even overheen.
0: Ja, die kans is er. Ja. Ja.
1: Oh, ik wist helemaal niet dat hij nog voetbalde, joh.
0: Ja, volgens mij speelt hij gewoon nog, hoor. Ja. Bijna een kwart miljoen jonge werknemers excuses, wil meer uren werken dan nu mogelijk is. Volgens onderzoek blijven daardoor jaarlijks bijna 120.000 voltijdbanen onbenut. Vooral in sectoren als met personeelstekorten, zoals de zorg, het onderwijs en de horeca, die zouden veel jongeren graag meer uren maken. Maar lopen zij tegen kleine contracten en flexibele arbeidsvoorwaarden aan. Nou, troubles in paradise. noem je dat dan toch? Vandaag veel bewolking, in het noorden soms wat regen. In het zuiden is er veel zon. Temperatuur vandaag lekker jongens, 20 tot 25 graden. Kan her en der dus nog wel een beetje regen vallen, vooral hier in het noorden. We zijn weer eens in de aap gelogeerd. Ja, het is niet anders. Ja.

0: 7 voor half 7. Wij peilen even. Of het hard of zacht moet worden. Dat peilen we eventjes, dat wil ik zeggen. Hard of zacht, wat mag het voor je worden? Doen we een zachte, dan wordt het Jannes. Eens.
1: Eens dan schijnt de zon nog weer voor jou.
0: Prachtig liedje van Jannes. De zachte van vanochtend.
1: Eens dan.
0: Of gaan we voor een harde? Is de scene met Telau. En iedereen is van de wereld. Laat het weten. Het woordje hard of het woordje zacht. In de app. We gaan even naar Norbert.
2: Ja, morgen Marcel. Tinia, Clubby, Jennifer en alle andere guys. Een zeer goede morgen op deze woensdagmorgen. Woensdag, zaagmandag. Dan heb ik ook nog een mooi verzoekje met de zaag. Een man in het bos van Alfredo Verdango. Ik hiep maar hem, hè. In ieder geval iedereen een hele fijne werkdag en tot morgen. Hazee!
0: Ja, dankjewel Norbert. Ja, eigenlijk is het Alberto, heet die man. Die heet, dat hebben ze ooit een keer, heeft iemand dat verkeerd geschreven op YouTube. Die dacht van, ik ga hem even posten. Maar het liedje heet Fandango, dat is het origineel. Nou, dan moet je maar eens opzoeken. Het origineel heet Fandango. En die man die heet dus eigenlijk Alberto en niet Alfredo. Maar dat kan jij, je hebt waarschijnlijk dat van YouTube gelezen of zoiets. Of het stond ooit op Spotify. Maar dat heeft iemand dus ooit verkeerd geschreven. Dat even rechtgezet hebbende, gaan we naar Bertus. Hallo.
3: Goedemorgen, Dokkum.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, Hilversum. Het is woensdag. En wat is het al een lekker weertje aan het worden. Puur genieten. Hey, Marcel.
0: Ja.
3: Draai eens even een lekkere plaat van Paul Elstak om even de week door de midden te beuken. Nou, maak er een leuke uitzending van. Ciao, ciao. Hoi, hoi.
0: Ciao, ciao. Jij ook een mooie dag. Dirk, goedemorgen.
4: Yes, morgen strijders firmen van hoofd hier. Ik wil vandaag even de groetjes doen aan Rob, onze bewegingssensor. En Rob, zijn naam zegt het al, reageert op bewegingen. Hadden we hem nooit meegenomen.
5: Wat?
4: Dat alles wat hij doet mooi meegenomen is.
5: Oké.
4: Dus zodoende, hij heeft ze niet alle 24 in het kratje. En wat erin zit, ja goed, dat is al ver over de houdbaarheidsdatum. Maar goed, de rest kun je er best bij hebben hoor. Dus kalpjes aan, rustig aan. En Rob, doe vandaag een keer je handschoen aan. Yo.
0: Yo. Eens even kijken, Emiel is ook bij. Goedemorgen toppers, je kan niet anders dan op Jannes stemmen. Gooi hem maar in, Marcel. Nou, ik ga zo meteen even peilen wat het is geworden. We lezen even mee. Lees je ook mee, Tinia?
6: Ik lees mee.
0: Heel goed, heel goed. Even kijken, Robert.
7: Ja, goedemorgen de Vries. En goedemorgen Turnus, stoppergast auto. Ja, Turnus. Hoe zit het met dat bonpoetsen voor de Vries? Zit er nog een beetje gang in? Zit er nog een beetje leven in? Want die man moet natuurlijk een lekker beetje een dagje botjes poetsen. Want dan wordt hij helemaal lang in zijn zas en zo.
0: Ja, blijven vrolijk.
7: Ja, dat lijkt me mooi. Hey, de Vries voor vandaag, hè?
0: Ja.
7: Ah, een hele mooie piratenplaat. Misschien wel een van de allermooiste. Van Wilma. Dat klopt met een celtje.
0: Oh god, ja.
7: Heel bedankt voor lachen, de volgende keer bij ons. En mooi.
0: Ja, ik vind Wilma heeft zulke mooie liedjes gemaakt. Maar een klomp met een zeiltje is zo'n beetje een jengelliedje, vind ik het. Een beetje zo'n klomp met een zeiltje. Ze heeft hele mooie, als ik geld had kocht.
6: Ja, die is ook leuk. Als ik geld had.
0: Ja, is mooi. En kom, kom, kom is ook mooi. Kom, kom, kom, och. Of maar als het zondag is, dan gaan we weer uitrijden. Is ook mooi.
6: Ik vond een klomp met een zeiltje vond ik wel heel erg mooi op het muziekfeest vorig jaar.
0: Dat is wel anders. Dan is beleving is het, hè?
6: Ja.
0: Oh, op de radio, dan ga ik al snel na anderhalve minuut ben ik...
6: Nee, dat klopt. Maar dan is Eiland wel leuk.
0: Eiland. Noteren we eventjes. Die bordenpoetsen. Ik zag gisteren nog, had ik nog even eentje gedeeld. Och man, ik word daar zo gelukkig van. Het is geluksmakend als ik zo'n videootje zie. Dat een man, het slaat nergens op, een man of een vrouw met zo'n borstel over zo'n bord gaat. En dat groene gaat eraf en dat bord, dat staat daarna weer te shinen. Dat is toch satisfying als je dat ziet. Heb jij dat nou niet?
6: Ja, ik vind het wel leuk om te kijken. Maar als ik nou zeg van het is lekker om te kijken, nee.
0: Och, ik ga er zo goed op. Heerlijk. Heerlijk. Ja, ik kan het wel de hele dag is misschien een beetje overdreven, maar... Goed. Wat is het geworden, Tinia? Hard of zacht?
6: Ik denk toch wel zacht.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik zit het even mee te kijken. Er zat inderdaad wel genoeg hard tussen, hoor. Maar het is niet genoeg hard als in van... We trekken hem over de streep. Het is zacht geworden... Koning der Piraten, Jannes, gaan we daarom draaien. Wilma noteren we even. Tinia, onthoud je hem even?
6: Ja, ik onthoud hem.
0: Okay, we hebben nog 3,5 uur, dus zat tijd om hem ergens weg te zetten. Nieuws, weer, verkeer, dat hebben we zo meteen. Maar eerst...

0: en Gappie Sappie.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, zometeen sowieso de truckerstrek gaan we doen. Maar ook de Vroege Vogel, de Early Bird. En dat ben je als je dit hoort. Dan ben je één van ons. Wij zijn allemaal vroege vogels. Want alles voor 7 uur, dat noemen we een vroege vogel. Nou, als je erbij bent, leuk. Maar je mag je ook even melden. En dan kan het zo zijn dat je zo meteen eruit wordt gehaald. Dan kom je even in de uitzending. En dan word je wel uitgeroepen tot de vroege vogel van deze woensdag. Krijg je wat leuks opgestuurd. Mag je ook nog even je favoriete plaat aanvragen. Dus stuur vooral even je voornaam. Want die zoeken we uit zo meteen. Tinia gaat het doen. Random, willekeurig. Zo even uit de inbox een voornaam. Dus stuur je eigen voornaam, niet een andere. Je geeft niet je andere een ander op, je collega, je vriend. Je collega, je man, vrouw, je kind. Nee, jezelf. Sorry, eigen borstklopperij misschien, maar je doet het wel voor jezelf. Stuur je voornaam in de NPO Luisterapp.
2: Hij voorspelt.

0: Ja, laten we eens even horen hoe het gaat worden. Jan.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend en vanmiddag in het noorden tijd voor de regenjas. En in het zuidoosten kan de korte broek of de rok aan. Zo. En daar wordt het 26 graden. In het noorden blijft het steken op 19 graden. Ja. En daar is ook nog eens regen. De wind komt uit het zuidwesten en die is zwak tot matig. En hier onze spreuk, trek de haas laag langs de warme wei,
0: ja,
1: dan schuift een bui soms snel voorbij.
0: Schuift hij snel voorbij. Nou, lekker, Jan. Dankjewel voor de informatie. We gaan naar andere informatie. We krijgen het nieuws van de NOS.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn.
0: Dankjewel, Sydney. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De eerste files zijn er. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel 5 minuten. En de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht. Heb je een minuutje of 6?
3: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Ja, een beetje oranje sferen met de Duelezen.
3: NPO.

0: achter als jij kon voelen, oude boule.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, Vroege Vogel, daar is er zo meteen tijd voor over, laten we zeggen, een minuutje of 9. Of 10, zoiets. Dus je kan nog op je 11:30ste kun je nog wel aanmelden bij Tinia. Tinia, je bent er klaar voor, hè?
2: Ik ben er klaar voor. Kom maar op met die appjes.
0: En het is een beetje karig vanochtend. Het is een beetje karig, jongens. Wie wilde de Vroege Vogel zijn vanochtend? Kost niks, hè? Je hoeft er praktisch niks voor te doen. Alleen even jezelf opgeven. Want ja, wij kunnen natuurlijk niet hier vandaan zien of horen of ruiken überhaupt. Dat er iemand even aan de lijn wil hangen. Dus je mag jezelf opgeven met een appje. En wie weet belt Tinia je zometeen terug. Dat is het hele principe. Dus je geeft jezelf even op met je voornaam in de app.
2: App.
0: In de app. In de app. Alles doen we tegenwoordig met een app, hè?
2: Ongekend.
0: Ja, dat is bizar. Bizar. Zijn er nog dingen die jij niet met de app doet?
2: Dat is een hele goede vraag.
0: WC bijvoorbeeld. Ja, naar de wc gaan zonder app.
2: Naar de wc gaan zonder... Nou ja, dat
0: alhoewel.
2: Is... Alhoewel.
0: Als je zit,
2: dan zit je, dan kijk je ook even op je telefoon. Heerlijk.
0: Ja, maar je hoeft hem niet te gebruiken voor...
2: Hè? Nou ja, wel voor de wc.
0: Wat?
2: Ja, nou ja, ik zei toch, wij hebben toch thuis zo'n spoeler?
0: Oh ja, jullie hebben zo'n massagestoel.
2: Nee, geen massagestoel. Nou maak je er helemaal wat van. Nee, gewoon zo'n spoeler voor je bips.
0: Voor je bips, maar dan doe je het met een app. Dan doe je met de telefoon.
2: Dat kan ook met een app, ja.
0: Dat meen je niet. Ja. Dus met de app kun je zeggen van... gaan we nu eventjes de hoge druk even op de arie zetten.
2: Ja, ja.
0: Nee.
2: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Dus daar heb je dan wel... Dus ja, daar heb je tegenwoordig ook al een app voor.
0: Dat meen je niet.
2: Maar ja, wat nog meer, wat eigenlijk... Wat niet, ja, slapen natuurlijk. Maar ja, daar gebruiken mensen ook wel eens een app voor... om dat bij te houden natuurlijk.
0: Ja. Ja, je gebruikt er overal wel apps voor. Maar er zijn toch zat dingen, zoals eten, koken. Hè? Doe ik ook zonder de app, hoor.
2: Oh ja, als ik eten kook, dan haal ik meestal wel even iets van de social media vanaf. Een lekker receptje.
0: Een receptje?
2: Ja.
0: Ah, zo, dan gebruik je hem als recept.
2: Ja.
0: Ja, kan ook nog. Nou goed, we kunnen doorgaan, maar volgens mij hebben we tegenwoordig inderdaad overal apps voor. We gaan even naar wat appies. Ik heb hier onder andere Ties. Goedemorgen.
3: Marcelleke en Tinia. Nou, dat van Paul Elstak vind ik geen heel slecht idee. Ga zo op. Hey.
0: Paul Elstak werd aangevraagd inderdaad. En toen dacht ik al, misschien moeten we vanochtend even de happy hardcore mix even doen. Ergens vanochtend. Zou nog kunnen. Die 6 minuten. Die volle, die hakken mix.
2: Ja, goed idee.
0: Het bleef lang stil. Het bleef wel akelig.
2: Ja, ik dacht dat je tegen jezelf aan het praten.
0: Nee, ik praat nooit tegen mezelf.
2: Nee, goed idee. Het lekker even, breek lekker de week door, hè?
0: Breek de week, ja, ja. Precies. Harold.
4: Hey, goedemorgen Marcel, Tinia. Goedemorgen Club van Wakkere Mensen. Harold hier, ook eens in de been. En het is hartstikke mooi weer, man. Een paar wolkjes voor de zon, maar het liep goed, man. Ja, het is woensdag, dus we zijn al over de helft straks. En weet je wel zwaar, toch? Heerlijk, man. Vanavond ga ik eens even sushi eten, denk ik.
0: Oh ja?
4: Stokjes. Ja, heerlijk. Hoe eet jij je sushi? Hey, hele goede dag en tot morgen. Mooi!
0: Ik zag jou gisteren aan de sushi, Tinus.
2: Ja, Harald die had mij een appje gestuurd met dat het echt niet kon. Dat ik sushi aan het eten was met een vork.
0: Oh zo, ja, ik zag het ook met een vork. Ja, dat was wel heel... Ja, dat was wel... Ja.
2: Ja, sorry, ja, maar ik kan niet met die stokjes omgaan.
0: Oneerbiedig was dat.
2: Ja, kan me echt niet schelen. Ik kan niet eten met stokjes. Het lukt me gewoon niet.
0: Pak het dan met de handbeet of zo, maar...
2: Nee, dat is toch... Soms heb je van die grote... Dat kun je toch, nee, dat vind ik niet lekker.
0: Niet lekker? Hoezo? Je hebt toch schone handen? Zit je met vieze handen te eten?
2: Maar Harald zei tegen mij... Sushi eten met een vork is als een biefstuk eten met een lepel.
0: Nou, precies. Ja, dat ziet er niet uit, inderdaad.
2: Nee, ja, en het blijft lekker bij elkaar, omdat je alles aan elkaar prikt. Dus ja, ik zie alleen maar voordelen. En ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja. Nee, okay,
2: dus ja,
0: okay.
2: Check de TikTok.
0: Als het wel lekker was.
2: Ja, het was echt super lekker.
0: Super, nou ik hoor het, ja. Je bent enthousiast van. Robert.
5: Ja, goedemorgen de Vries. En goedemorgen Teunis, Stoppergast Auto. Ja, Teunis. Hoe zit het met dat bordenpoetsen voor de Vries?
0: Oh ja, dat hadden we net al gehad dit. Excuses, Robert had het over de bordenpoetsen, ja. Ja, dat moeten we nog een keer zien te fixen. Het lijkt me fantastisch als ik ergens een keer een dag mee kan lopen met iemand die dat doet. Dat al zou het een middagje zijn. Want ik kreeg gisteren ook nog een berichtje van Jan Smit. Onze Jan Smit, zeg maar. Die stuurde mij een DM'tje. Die zei, dit kun je toch prima 's middags nog doen?
2: Naast het werk, als bijbaantje.
0: Als bijbaantje. Ja, ik zei, dat kan wel, Max. En dan wil ik niet dat de vrienden van Apeldoorn het weten.
2: De vrienden van wat?
0: Van Apeldoorn.
2: Van Apeldoorn?
0: Apeldoorn, daar zitten de vrienden.
2: Huh?
0: De Belastingdienst.
2: Oh!
0: Die zit een Apeldoorn. En ik denk, die hoeven dat niet te weten natuurlijk. Dan doe ik het even met een gesloten enveloppie even onder de tafel door.
2: Ik denk al, hè.
0: Ja.
2: Of je doet het gewoon vrijwillig, hè?
0: Want vrijwillig, ik doe niks. Vrijwillig?
2: Ja, maar jij hebt hier zo'n plezier aan. En nee, dat geeft jou zo'n goed gevoel. Dus waarom zou je niet gewoon lekker op je gemak lekker een paar botjes wassen in de middag?
0: Ik vind die filmpjes die ik maak, die zijn vrijwillig. En die doe ik inderdaad voor noppen staan die op het internet. Die mag iedereen kijken. En als je daar plezier van hebt, dan heb je daar plezier van. Ik heb er zelf namelijk heel veel plezier van. Maar als ik iets doe, zoals dat is wel een beetje... Kijk, het meelopen, de snuffelstage doe ik gratis. Zeker, maar als het dan een job gaat worden... Nou, dan wil je toch wel een paar knaken verdienen, of niet?
2: Ja, oké.
0: Tuurlijk. Jan Splinter moet ook door de winter. Ja, dat vergis je misschien in, maar het moet wel gebeuren. Jan de Weerman vraagt zich nog of mag hij ook meedoen als vroege vogel.
2: Ja hoor, Jan.
0: Die mag ook meedoen, hè? Iedereen mag meedoen voor de vroege vogel. Geef jezelf even op door even je voornaam te sturen in de NPO-luisterapp. En wie weet ben jij. Zometeen onze vroege vogel op deze woensdag. Eerst tijd voor wat anders. Tijd voor de Truckers Track. Ik heb een hele mooie van Auke en Ellen.

0: Tinia, wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Robin uit Nijkerk. En Robin is schilder.
0: Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit het mooie Nijkerk.
2: Zeker.
0: Lekker centraal is dat, hè?
2: Heerlijk centraal. Ik kan overal binnen een uurtje zijn.
0: Ik zou net zeggen, er is niks zo centraal, denk ik, als Nijkerk.

0: baan.
1: Ik hoorde mijn goede vriend en collega Jan Paparazzi wel eens. Die heeft daar een tijdje gewoond. Hij zegt het groene graf.
0: Ja, ja.
1: Het is rustig.
0: Ja. Ja, dat wel, ja.
1: Ja. Maar hele mooie omgeving waar je zit. En je bent schilder van beroep.
0: Ja, schilder, ja.
1: Wat ben je aan het schilderen?
0: We gaan nu beginnen aan een nieuwe woning met schuren en schilderen.
1: Oh, ja, wat vind ik echt schuren. Dat hoort dan bij het schilderen inderdaad. Och man, wat een werk is dat.
0: Oh, je bent er ook vaak zo doorheen.
2: Ja? Ik hoor heel vaak dat de meeste schilders dat sommige lessen gewoon echt wel een leuk werkje vinden. Dat ze dat helemaal niet erg vinden.
1: Die zijn er wel, zegt hij. Ja. Robin niet.
2: Nee, ja, ik zeg niet alle schilders.
0: Ik ben er niet zo van.
2: Ik hoor dat wel eens, die dat gewoon totaal geen probleem vinden.
1: Ja. Maar is dat met machientje of met handje?
0: Ligt eraan hoe slecht het is. Meestal wel machine, maar soms kun je ook gewoon dingen met de hand doen.
1: Ja, precies. Nou, lekker klusje voor de boeg, Robin. Mooi weer erbij. Radiootje zeker. Lekker aan. Hey, wie doet je wat?
0: Zeker.
1: Hè? Kom jij de dag gewoon weer door? Nee. We gaan jou eens even uitroepen tot vroege vogel. Want ja, alles en iedereen voor 7 uur is natuurlijk vroege vogel. Ben jij ook? Hoe vroeg was het vanochtend?
0: Wekkertje stond om 6 uur.
1: Mooie tijd. Prachtig. Jij bent onze vroege vogel nogmaals. We gaan even het leukste opsturen. En welk liedje wil je horen?
0: Ik wil De Zandloopster van Robert van Hemert.
1: Gaan we regelen. Mooie dag nogmaals.
0: Yes, dankjewel. Jullie
1: dag,
0: ook.
1: Dag Robin. Oh.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die

0: grens zit.
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
4: Kijken we nog even naar het verkeer. Een wegafsluiting door wegwerkzaamheden op de A30. Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Succes!
5: Marcel de Vries.
4: Onderweg 6:57 is het zo'n beetje. We hebben zometeen muziek van Kido van de Graaf. Maar eerst Lil Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek. En straks gaan we even battelen.
5: De nummer 1.
6: In Nederlandstalige muziek.

0: Jeroen van der Graaf en ik kom terug. Goedemorgen, 7 over 7. Woensdagochtend is het. Woensdag de 17e van juni. Het is vandaag Apfelstrudeldag. Is ook lekker, hè? Apfelstrudel.
1: Oh, dat is zo lekker.
0: Ja.
1: Och, en maar eigenlijk... Ja, dan toch wel alleen in Oostenrijk. Dat is toch wel het allerlekkerst.
0: Dat is waar, maar daar heb je ook mietzane. Dus mietzane, dat houdt in dat je met slagroom. Maar de zane daar hebben ze geen... dus de slagroom, daar hebben ze geen suiker in.
1: Ja, dat is top.
0: Vind je dat?
1: Ja, vind ik heel lekker.
0: Oh nee, dat is geen slagroom. Dat vind ik verschrikkelijk.
1: Nee, ja, vind ik toch ook alweer wat hebben.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou ja, ieder zijn ding.
1: Maar zo lekker dan in zo'n vanillesausje, ach heerlijk.
0: Vanillesausje erbij, ja. Lekker. Utrecht heeft Noord-Holland voor het eerst ingehaald als provincie met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Landelijk steeg de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar met ruim 10% naar €439.000. De verschillen die blijven groot. In Laren ligt de gemiddelde WOZ-waarde bijna op €1 miljoen. Terwijl die in Heerlen ruim onder de €250.000 blijft. De beroemde pindakaasvloer van Wim T. Schippers... die keert terug in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het kunstwerk wordt opnieuw opgebouwd als eerbetoon aan de kunstenaar... die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. De pindakaasvloer die werd een van zijn bekendste werken... en staat symbool voor zijn eigenzinnige kijk op kunst. Sowieso was die man een legend op tv en radiogebied ook. Ongekend ronflonflon op de radio vroeger en... Ja, lange tijd natuurlijk, jarenlang. Volgens mij de oudste Ernie van Bert en Ernie. Dat was hij. Dat hebben we allemaal gekeken, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik wist niet eens dat hij dat was. Geen
0: idee.
1: Hij
0: was zeker. Hij was de stem, echt. Met Paul Hanen. Paul Hanen is dan Bert. En Wim T. Schippers was Ernie. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat laptops in de klas alleen nog worden gebruikt als ze echt helpen bij het leren. Volgens de Kamer moeten lezen uit boeken, schrijven met de hand en werken op papier weer vaker de standaard worden. Het kabinet wordt gevraagd om richtlijnen op te stellen om schermgebruik in het onderwijs terug te dringen. Ja, op zich wel goed. Anderzijds denk ik, in het gewone echte grote mensenleven... Daar wordt de schermtijd natuurlijk ook veel hoger. Omdat, ja, we hadden het er net al even over, een half uur geleden volgens mij, over apps. Dat we overal maar apps voor hebben tegenwoordig. De telefoon wordt er overal voor gebruikt.
1: Ja, klopt. Maar ik merk nu wel dat ik pas moest ik een keer wat even opschrijven of zo ergens.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen dacht ik echt, oh, dit voelt echt alsof ik dit heel lang niet gedaan heb.
0: Schrijven?
1: Ja. En ook dat mijn hand even gewoon een beetje... Ja, een beetje lammig werd of zo, naar een paar zinnen. En ik weet dat ik hier op mijn afgelopen opleiding ook last van heb gehad... toen ik ex-tentamens had.
0: Ja.
1: Dan ging ik leren. En ik kan altijd wel zeg maar dingen leren zeg maar van theorie als ik het gewoon opschrijf.
0: Ja.
1: Dus dan ga ik gewoon allemaal samenvattingen schrijven met de hand.
0: Oh ja.
1: En toen merkte ik ook, omdat ik daarvoor mbo had gedaan... heel veel met de laptop, dat ik echt helemaal weer in moest komen om te schrijven.
0: Raar is dat, hè?
1: Ja, heel gek.
0: Ja.
1: Maar ja, eigenlijk... ook om dingen te leren en zo, is schrijven toch wel, denk ik, het beste.
0: Ah. Dat sowieso. Sowieso, wie schrijft, die blijft. Die uitdrukking is er niet voor niks. Maar nee, maar het is wel zo. Een beetje schrijven moet men... ik zie het ook wel bij zoon lief, hoor. Die is zo'n beetje 13 jaar bijna. En maar als die gaat schrijven... Hij is nog geen dokter, maar heeft wel een doktershandschrift. Oh. Niet normaal, zeg.
1: Oh, ja, die hebben dat ook, ja.
0: Ja, zeker. Kun je ook nooit lezen.
1: Nee, nooit. Recept.
0: Ik had een afspraak voor die ADD. En toen kreeg ik ook een briefje mee van die meneer. En daar stond dan de volgende afspraak op. Ik moet het nog ontcijferen
1: wat
0: erop staat.
1: Vandaar dat je hem vergeten was.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Vandaag veel bewolking in het noorden, soms wat regen. In het zuiden is er veel zonneschijn. Het is echt een beetje een gekke dag. Van noord naar zuid zitten er grote verschillen. Qua temperatuur ook. Het wordt namelijk 20 tot 25 graden.
2: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja hoor, daar zijn we.
2: Ze zijn alweer in taal.
0: Wekkertje ging alweer lekker vroeg.

mag je altijd laten horen tijdens dit programma. Is geen enkel probleem. Wij zitten hier natuurlijk voor jou, dus laat weten wat je wil. Maakt niet uit. We doen zo meteen battelen. Eerst muziek van Maywood en Reed.

0: Dit was een heel combo, was het. Dat was Wesley Bronkhorst, Billy Dan, Spook en zo weiter. En de avond is van ons Brace ook nog. Het is nog geen 7:20, 7:50, zeg maar, Tinia. Dus de poll staat nog niet online, hè?
1: Nu wel.
0: Oh, hij staat wel online?
1: Ja.
0: Ach, dat is jammer.
1: Hoezo?
0: Nou, ik dacht...
2: We gaan even lekker dansen op een dikke poll.

0: Zoiets.
1: Nou hè, ik dacht het gaat nooit meer voorbij.
0: Duurt lang dan, hè?
1: Jongen.
2: 10 Tinia tegen 10 Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
3: Ah, was wel een mooi dikke donderstikke polka.
1: Ik net helemaal mijn best doen in de techniek hier om die pol nog even wat eerder in de tijd op te schuiven.
0: Ah, dat hoeft niet, joh. Hoeft niet. Echt niet. Maak je niet druk, joh. Dat doen compressors wel. We gaan eens even naar de battle. Wat hebben we?
1: Ik ga vandaag voor onze grote vrienden uit Volendam, de jongens van Likkepep. En die, ik ga even een oude kermishit doen van vorig jaar. En ik ben benieuwd naar de nieuwe. En ik ga vandaag de tent moeten op z'n kop

0: voor Team Tinia. Nou, Team Marcel dacht na twee keer verloren te hebben deze week, wordt het tijd om op deze woensdag de boel eens even niet recht te trekken. Want dat gaat vandaag nog niet gebeuren. Maar in ieder geval weer een puntje dichterbij te komen. Zodat we misschien morgen recht kunnen trekken. En dat doe ik met de baas. Of eigenlijk de basis, kun je ook zeggen. Het fundament van de Nederlandse muziek. André Hazes.
1: Als ik jou vergeet,
0: okay.
1: Kom je dan terug?
0: Kijk, dit zijn pas liedjes.
1: Ik weet dat het je spijt. Zeg het mij nu vlug.
2: Marcel in de Morgen.
0: Oké, het is vrij eenvoudig. Je kan gratis en voor niks kun je stemmen in de NPO Luister-app. Die NPO Luister-app, dat is een overkoepelende app van alle radiozenders. Je gaat naar het kanaal van sterren, je drukt op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf, jongens. Kind kan de was doen en je hebt ook alle tijd, laten we zeggen, ruim een half uur.

0: Gerard Joling en elke dag weer feest. Op SterrenNL, het is tijd voor... Ja, we zijn al aan het battelen, maar het is tijd voor jouw stem, hoor, vind ik wel zo beetje.
1: Marcel in de morgen, the battle.
0: En Mitchell die zegt, sorry Tinia, Haas is de basis, ik ga 100% voor Marcel. Nou, je hoeft geen sorry te zeggen, hoor. Ik bedoel, ze hoeft niet altijd te winnen. Het is niet elke dag is het prijzenslag. Maar je kan er wel op stemmen, want zo is het wel, zo eerlijk is het. Het is 1-1 in dit geval. Het is een battle. Dus Team Tinia kiest voor...

0: Niks moet. Want je zou ook prima kunnen stemmen op Team Marcel.
1: Als ik jou vergeef.
0: André Hazes.
1: Kom je dan terug?
0: Als ik jou vergeef. Stemmen doe je gratis in de NPO Luister-app. Je hebt nog wel een 20 minuutjes. Sowieso. Ruim aan tijd om even een stem achter te laten. Zo gepiet. NPO Luister nogmaals. Dit is Henk Wijngaard.

0: Henk W. En ik heb een wagen volgeladen. Vanochtend overheerst de bewolking en in de noordelijke helft van het land valt er wat regen. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag dan breekt in het zuiden de zon beter door en het wordt 23 tot 25 graden. In het noorden daar blijft het kwik steken tussen de 20 en 22 graden. Bij een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht klaart het overal breed op. Weinig wind, 15 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop. En dan wordt het landinwaarts, let eens op, 25 tot 32 graden. Goedemorgen zeg, dan wordt een warme morgen. Klamdagje. Dan is het inmiddels 7:58 en tijd voor het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle drie de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City! Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld.
0: Ja, echt heel knap. Een eindbaas. Een absolute voetbaleindbaas. We gaan eens even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. 29 kilometer. Het is echt rustig de hele week al. Wel grote problemen op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord. 67 minuten. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer. Daar heb je een kwartiertje extra rijden. En dat zijn ze wel zo'n beetje voor dit moment. Er zat net een appje in. Een kwartiertje geleden van Wietske. En Wietske zegt: doe maar even een beetje van mij, van Antoon. Nou, als je het goed vindt, Wietske, dan combineer ik er even het feit dat Antoon een nieuwe plaat heeft. Dan doe ik hem wel draaien, maar dan met zijn nieuwe single, De Enige. NPO Sterren.

0: Yves Berendsen en vakantieliefde. Zou hij er lekker bij zitten, Tinia? Wat denk je?
1: In Amerika, ja, och, zeker weten wel. Man. Ik denk dat hij de tijd van zijn leven heeft daar.
0: Ja, hè, dat denk ik ook, ja. Ja, ja.
1: Ja, en het scheelt ook alweer voor hem dat hij vrijgezel is nou.
0: Ja, is hij echt vrijgezel? Is hij single man?
1: Volgens de Juice-kanalen heeft hij een meisje, maar...
0: Oh.
1: Ja, of dat nou allemaal officieel is, dat heb ik geen idee van. Maar dan nog, ja, ben je alsnog een soort van single. Dus dat is ideaal dat je daar aan de andere kant van de wereld zit.
0: Ja.
1: Met leuke mensen om je heen.
0: Ja. Dat is ook zo, ja.
1: Ideaal.
0: Maar weet je, iedereen moet lekker doen waar hij of zij zin in heeft.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik met die... Ja, jij vindt het wel, die Juice-kanalen vind jij heerlijk.
1: Oh, dat vind ik echt top.
0: Ja, ja, ik heb daar zo'n hekel aan, die Juice-kanalen. Ik vind dat zo een business dat ik denk van... Jeetje, ga gewoon eens werk zoeken, weet je wel. Doe het normaal. Nee, maar ja, ik vind dat wat roddelen over andere mensen. Maar dat komt denk ik een beetje uit het gewone leven. Kijk, ik zal je een kleine anekdote vertellen. Ik ben natuurlijk ooit gescheiden. En wat er toen allemaal loskwam, dat heeft mij wel... Dat ik dacht van, jeetje, wat kunnen mensen praten over andere mensen? Toen heb ik echt behoorlijk afscheid genomen van heel veel mensen ook. Toen dacht ik van, ja, als je zo achter mijn rug om zit te praten... ja, zoek het dan lekker uit, weet je wel. En toen heb ik een beetje... En toen kwamen later pas natuurlijk die Juice-kanalen. Zo dacht ik, jee, dat geroddel allemaal. Wat is dat erg? Wat is dat erg in de wereld? Dat geroddel in de wereld.
1: Dat klopt. Maar
0: dat
1: ik
0: praten
1: vind het...
0: en dan niet de feiten weten, weet je. Dat ook nog eens een keer.
1: Ja, soms wel, soms niet. Maar ik vind het gewoon lekker om te lezen. Het is gewoon even lekker... Ja.
0: Jij vindt het lekker om te lezen. Het is een beetje als de vroeger de story in de privé.
1: Ja,
0: dat is nu,
1: ik denk nog steeds al dat als ik bij de kapper zit... ik lees 2 keer of 3 keer per jaar lees ik de story in de privé. Dat is als ik bij de kapper zit.
0: Ja, story, dat lag bij mijn oma ook altijd. Maar daar heb ik ook nooit over mee gehad.
1: Ja,
0: story, ja. Story of my life.
1: The story of my life, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, ieder zijn ding, weet je wel. Dat maakt ook niet uit. Daarom zeg ik, van niet aan mij besteed. Als het aan jou besteed, is prima. En mooi dat ze er zijn dan, hè, toch? Ja. Zo is het ook. We zijn lekker aan het battelen en dat doen we met 2 liedjes vandaag. Je kan nog wel eventjes stemmen hoor. We hebben nog, 13 minuten, zoiets.
1: Ja,
0: 12 of 13 minuten. Kun je stemmen op bijvoorbeeld een liedje voor Team Tieners. En jij komt met...
1: Ja, ik kom vandaag met De Tent Moet Op Z'n Kop van Likkepep.
0: Likkepep. Oké, laten we zeggen dat als jij wint... vind ik wel dat we even de Volendamse versie moeten draaien.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Die draaien wij bij tijd en wijle wel. Staat hier overigens wel de Volendamse versie in onze afspeellijst, zit ik te denken. In onze Mars in de Morgen.
1: Dat denk ik niet, trouwens.
0: Check het even of die in onze Spotify-lijst staat. Anders voeg hem nog even toe.
1: Ik ga nu kijken. Maar ik vind wel, want ze gaan sowieso weer met een nieuwe kermisplaat komen dit jaar.
0: Ja, ja.
1: Ik vind gewoon dat ze het lekker in het Volendamse moeten houden.
0: Ja.
1: En niet dubbel uit moeten brengen.
0: Nee, maar dat doen ze meestal met kermishits. We gaan dus even naar Team Marcel. Als ik jou vergeet. Die komt met deze banger van Hazes. Kom je dan terug? Rammer van de plaat dit ook. Ik weet dat het je spijt. Als ik jou vergeef. Zeg het mij nu vlug. Stemmen doe je gratis. NPO Luister. Doe je best. Gaan we zo meteen op terugkomen. Draai een liedje met de meeste stemmen.
2: Marcel.
0: Ja.
2: Zit er in je vrieskist nog een plaat?
0: Zeker wel.
2: Marcel. Liedje waar je hartslag sneller van gaat.
0: Ik ga een heel grappig liedje draaien. Van eigen bodem. En dat is van een band dat is ontstaan uit de heren Bob Spaan en Jan Walters. Zeg je misschien niks? Als je een beetje in het piratencircuit zit, dan ken je misschien de Casino's. Jonge, jongen, wat een beeld van een meid. Broodje van de bakker. Ze komen uit Amsterdam en Rotterdam. En zij hadden ook een bandje dat heette For Sale. Te koop. Maar dan met het cijfer 4 en sale, for sale. En brachten ooit uit in 1971 het liedje Toom Toom. Toom Toom Toom. Nou, zo gaat het. Het is maar een heel kort liedje. Ze waren toen al een beetje de tijd vooruit. Want nu hebben we ook van die hele korte liedjes. Maar dat heeft dan weer te maken met de streaming. Dit was er ook niet zo'n hele lange. Misschien meer uit de tijd van de jukebox. De band For Sale dus. En Toom Toom Toom Toom Toom Toom Toom Toom Toom Toom.

0: en For Sale met Toom Toom Toom. 10 minuten voor 8, dat houdt in. Nog 5 minuutjes open voor de battle. We kunnen hem nu ook sluiten, Tinia. Dat is, kan natuurlijk ook, hè? Dat bespaart misschien nog wat leed en zo.
1: Nee hoor. Je weet het nooit. Wat er kan gebeuren in de korte tijd.
0: Ik ga niet zeggen welk liedje ik heb. Ik laat deze 5 minuten even over voor jou. Om misschien nog enigszins de boel recht te trekken. Dus go your gang. Ga je gang. Doe even een klein promootje even dan.
1: Het is gewoon welk liedje het liefst wil horen. En ja. Ik ga vandaag voor een gezellig liedje. Van een groep jongens die heel veel plezier maken. En het is gewoon gezelligheid op je speakers. Waar je ook mag zijn nu op dit moment. En dat is met De Tent Moet Op Zijn Kop van Likkepep.

0: kan het nog, denk je? Theoretisch gezien kan het denk ik nog wel, maar... Theoretisch is dat nog 4 minuutjes. Nog wat stemmen binnen te harken, Team Tinia. Wil je nog 1 ding zeggen? Dat kan nu, ik ga geen promo doen meer, dus...
1: Nee, ja, ik zou zeggen, kies gewoon je favoriete liedje.
0: Oké. Okay. Ik laat de anderen ook niet horen, dus doe je best. Zeg nog wel even waar ze kunnen stemmen.
1: In de NPO Luister-app in het kanaal van Sternel onder bericht.
0: Amen. Dit is nieuwe muziek, Numidia. Ik bleef geloven.

0: krankzinnig, hè? Want het is zij goed, zeg. Numidia en ik bleef geloven. Het liedje dat wordt steeds beter. Wordt steeds leuker als ik hem hoor. Leuker, maar als in, ja, fijner. Mooi.
1: Ik vind haar gewoon een beetje als een soort vrouwelijke hazes klinken.
0: Ja,
1: of zo.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel, ja.
0: Ja, past daar heel goed in.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Het is bijna 7:55. Dit is de ochtendshow voor de 17e van juni. En straks in het volgend uur gaan we het hebben over parkeerproblemen. Ja, zeg ik goed, Tinia, hè?
1: Dat zeg jij heel goed.
0: Ja, wat voor parkeerproblemen dan? Gewoon bij mijn stad?
1: Zijn er ook zeker. Maar ja, er schijnt een nieuw probleem te zijn. En dat zijn parkeerproblemen voor vrachtwagenchauffeurs.
0: Oh, voor vrachtwagenchauffeurs? Ja. Want de parkeervakken worden te klein.
1: Ze zijn vol. Er is geen plek meer om je vrachtwagen te parkeren langs de snelweg.
0: Langs de snelweg,
1: En dat is een heel groot probleem.
0: Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. En later vanochtend hebben we nog meer. Je mag altijd eventjes reageren bij ons in de uitzending. Of het nou voor een battle is of voor een liedje. Of misschien wil je wat anders kwijt. Mag altijd NPO Luister, kun je ervoor gebruiken. Er is lekker gestemd. Er is inmiddels ook een poll gesloten. Dus we hebben een eerlijke winnaar nu. En dat is geworden.
1: Ja, met 66% van de stemmen heeft gewonnen André Hazes.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5

0: small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorald, vakman, dankjewel. Kijken we even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord heb je 23 minuten bergingswerkzaamheden daar. A12 Den Haag Utrecht tussen Harmelen en Oude Rijn heb je 5 minuten door een kapotte vrachtwagen. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht voor Boksmeer. Klein half uurtje, wegdek daar in slechte toestand. De N33 is de laatste in het noordoosten. Veendam naar Eemshaven tussen Noordbroek en de afrit Schildwolde. 4 kilometer, 33 minuten, komt door een ongeluk.
3: Marcel de Vries.
2: Goedemorgen, samen met Tinia. Deze ochtend tot 10 uur met de ochtendshow voor Afrotros. Zometeen de muziek van Henk Dissel. Is Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.
4: De nummer 1, de nummer 1.
3: In Nederlandstalige muziek. NPO.
4: Sterren en
5: de amateurs en luisteraars. Dit is Marcel in de Morgen.

0: Dissel wilde eigenlijk in eerste instantie helemaal dit liedje niet inzingen. Blij dat hij het heeft gedaan, want het is een hit geworden. Een bom. Goedemorgen, 7 over 8. Woensdag de 17e van juni. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. We gaan het hebben zo meteen over volle parkeerplaatsen langs de snelweg. En dan met name voor vrachtwagens. Ja, die kunnen. Daar hebben we echt een tekort. En zometeen gaan we erover praten met Linda Slachter van de FNV. Dan wat nieuws van vandaag. Schoolkampen en schoolreisjes die gaan op sommige scholen steeds vaker niet door. En dat komt doordat ouders sinds 2021 niet meer verplicht zijn om een ouderbijdrage te betalen. Vooral scholen met veel kinderen uit gezinnen met geldzorgen die hebben daardoor moeite om genoeg geld bijeen te krijgen voor dit soort activiteiten. Ja, ik vroeg toevallig dit gisteren aan zo'n lieve Tinia. Want ik zei, ja, gaan jullie nog op schoolreis of zoiets? En toen zei hij, nee, dat doen we volgend jaar. Dan gaan we naar een pretpark. Maar toen dacht ik, oh ja, ze hadden in het begin van het jaar hadden ze een kamp.
1: En ja, dat was een kamp, ja.
0: Ja, een kennismakingskamp. Dus dat hadden ze al gehad. En dat snap ik wel, want in de tweede klas hebben ze dat wel. Dan gaan ze op reisje.
1: Ja, ik kan me herinneren dat wij dat ook hadden in het tweede jaar. Toen zijn we ook naar een pretpark geweest.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ja, er staat me niks meer van bij, joh, dat soort dingen. Alleen dat we, ja, volgens mij zijn we een keer naar Bourtange geweest. Of was dat op de Bourtange?
1: Bourtange?
0: Ja, ja, Bourtange is een vesting. Is dat,
1: oh.
0: Ja, ja, dat is prachtig, prachtig. Ja, maar niet als je die leeftijd hebt, dan denk je wat oerzaai. Maar nee, en later zijn we wel naar Parijs geweest, dat weet ik nog wel.
1: Oh, dat is heel vet.
0: Ja, toen hadden we een kistje bier gekocht, dat weet ik nog. En dat stond dan bij ons in het bad. Dat stond toevallig op mijn kamer ook nog. In het bad met koud water. Lauw water, koud water. Om het koud te houden, hè? Want ja, geen koelkast, dus ja.
1: Wat slim zeg.
0: Er zal een biertje komen natuurlijk.
1: Ja, ik ben nooit op soort van reis geweest met mijn school. Want ik weet wel dat ik deed basis, VMBO basis. En we hadden dan kader, dat was dan onze school. Ja. Die twee niveaus. En dan kader mocht dat dus wel. Die gingen er volgens mij naar Berlijn of zo, of naar Duitsland ergens.
0: Oh.
1: En ja, voor BB was dat niet. En dat vond ik altijd zo stom. Dan denk waarom? Ik, waarom mag alleen kader... De kinderen die wat net iets beter kunnen leren, mogen dat wel en wij niet. Maar goed, vond ik dat zo oneerlijk.
0: Jullie hebben niks gedaan dan?
1: Nee, wij hebben daarvoor niks gedaan, nee.
0: Raar, raar, raar.
1: Ja, gek hè? Vond ik dat zo stom. Maar wel echt wel super cool. Ik hoop dat jouw zoon dat ook iets gaat doen in de vierde of zo.
0: Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat iedereen die dan ook uit een gezin komt. Want die kinderen kunnen er niks aan doen. Die uit een gezin komen die geldzorgen hebben. Die horen wel dat soort dingen te doen. Want het hoort wel bij, dat hoort toch bij de opvoeding. Hoort toch bij het naar school gaan. Dat je eens een keer op een schoolreisje gaat of een kampje. Of dat er misschien toch een potje voor komt of zo. Of dat er gewoon een verplichte bijdrage ergens komt, ja. De carnavalsgroep Kapotte Kachels dat stapt vandaag vol vertrouwen de rechtszaal in voor een conflict met ABBA. De Zweedse popgroep die vindt dat het nummer Dikke Pants te veel lijkt op hun hit Take a Chance on Me. Terwijl de band zelf zegt dat het om een parodie gaat. De uitkomst van de zaak bepaalt of het nummer weer terug mag keren op de streamingdiensten. Het gaat natuurlijk om dit liedje, even een klein stukje. Nu komt het. Nee, dit lijkt totaal niet op Take a Chance on Me.
2: Ik ben zo blij met die pants van mij. Eerst was ik
0: de... Ja, dit is natuurlijk. Ja, dat is. Kijk, dat is wel. Wij leven in een land waar het kan. Als je parodie schrijft, dan mag je heel veel doen. We hadden namelijk vroeger ooit, mijn broer en ik hadden we een filmpje gemaakt op een. Even kijken, een televisiereclame was het. Van Carglass. En die hadden we een beetje in het ootje genomen. En toen ineens ging dat viral. Maar dat hebben we echt over jaren geleden. Dus misschien wel 15 jaar geleden.
1: Maar
0: misschien
1: is
0: wel
1: dat
0: langer.
1: Nog steeds het vaste deuntje wat ze nu nog steeds hebben?
0: Nou, dat is wel. Ja, ik weet het niet. Lang geleden. Maar we hadden toen een videoreclame hadden we ook gemaakt. Want ze hadden een beetje de spot, de gek met vriezen. En wij dachten, dat gaan we eens even aanpakken. Maar dat ging toen redelijk viraal. Telegraaf, Algemeen Dagblad, Editie NL, overal was het. Dus wij dachten, oh shit, en nu hebben we stront aan de knikken. Want nu worden we aangeklaagd zometeen. Ja, dat geld hebben we niet, weet je wel. Maar snel uitgezocht. En als je overal hashtag parodie bijschrijft, dan mag je heel veel. Want een parodie is vrijheid, zeg maar. De kunstelijke vrijheid.
1: Ja.
0: Dus hetzelfde wat ik gisteren heb gemaakt met het videootje van de paus. Ja, in hoeverre het mag, ik weet het niet. Maar ik schrijf erbij hashtag parodie. En dan mag er heel veel.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dus dat heb ik maar gedaan.
1: Nou ja, dan heb je in ieder geval jezelf een beetje veilig gesteld dan.
0: Dat hoop ik maar. Ja, het gaat erom dat we een beetje lol hebben, toch?
1: Ja.
0: En die pauze, dat is gewoon een grappige man, weet je wel.
1: Vooral ongemakkelijke man, vind ik.
0: Ja, maar dat zijn alle pauzen. Maar ik vind het een heel grappig mannetje. Hij zit in het vliegtuig en je ziet hem. En hij pakt een microfoon beet. Ik denk, ja, nu ben je van mij, Sjaak. Nu ga ik jou eens even flink... Daar ga ik eens even wat op bedenken. Filmpje staat op de Instagram en andere socials van Marcel van de Radio. Vandaag veel bewolking, in het noorden soms wat regen. In het zuiden is er veel zon en wordt 20 tot 25 graden.
2: We gingen toen, toen, boy, boy, iedere ochtend steeds. Hoor je de leukste hits, Tinja en Marcel. Toet, toet, boing, boing.
0: Zometeen doen we nog snel even een cijfertje draaien. 10 jaar kan nog wel even heel snel zometeen, hè?
1: Heel snel.
0: Heel snel kan nog wel even voor een spelletje. 06 roulette, zometeen.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie, Senna.
2: Gap, waar blijf je nou?
1: Waar blijf je nou?
0: 06 Roulette.
1: Wij spelen voor wat leuke prijzen. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Cijfertje gaat 10 jaar bepalen. En dat is...
3: Dit was de korte swing vandaag. Nou. Maar hij is vandaag gevallen op 1 cijfer en dat is cijfer 5.
1: Cijfer 5, want dat gaat heel snel. Heb je een 5 in je telefoonnummer, dan mag je even een appje sturen naar onze tieners in de NPO Luisterapp. Je stuurt het woord jackpot als je er een 5 hebt, ergens in je 06-nummer. Als je 's avonds laat over de snelweg rijdt, dan zie je ze overal staan. De vrachtwagens die een plekje hebben of nog zoeken om de nacht door te komen. Maar juist daar lijkt een steeds groter probleem te ontstaan. Er zijn simpelweg te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs die verplicht moeten rusten. Volgens de laatste cijfers loopt dat tekort op de komende jaren. En we praten daar eventjes over met Linda Slachter van de FNV, want we willen natuurlijk alles van weten. Linda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Van vakbond FNV. Linda, laten we het er eens even over hebben. Over het tekort van de vrachtwagenparkeerplaatsen. Hoe groot is dat probleem?
4: Ja, dat is groot, heel groot. En het groeit ook nog gewoon door. Want de sector groeit en het aantal parkeerplaatsen neemt af. Er gaan er steeds meer dicht. Het kan voor veel restauranteigenaren ook niet meer uit. De kosten zijn te hoog.
1: Oh.
4: En we willen graag allemaal ons elektrische autootje opladen. En dat gaat ook allemaal ten koste van parkeerplaatsen. En daarbij komt, de meeste mensen willen geen parking achterin een tuin of vlakbij hun woonwijk.
1: Nee.
4: Dus het is continu not in my backyard. Maar ja jongens, zonder transport staat alles stil.
1: Dat dus, is helemaal waar, ja. Dus je zegt eigenlijk, die grote parkeerplaatsen, ik zie ze ook overal wel langs de snelweg. Want ik rij heel veel van Hilversum naar Dokkum. Dus ik zie er best wel veel aan de kant van de weg. Maar die worden inderdaad, dan zie je steeds meer van die laadstationen. Van die Fastnet dingetjes onder andere, die duiken op. Die idee, maar wel die plekken natuurlijk.
4: Ja, zeker, zeker. Terwijl er juist meer plekken bij moeten komen. En ook fatsoenlijke plekken. Hè. Want een chauffeur is natuurlijk geen computer die je achter een stuur zet. Chauffeur is een mens, een persoon. En die wil graag ook een lekkere warme douche nemen. Zoals wij dat elke dag thuis ook doen. En een normaal bakje eten en een bakje koffie en een beetje relaxen.
1: Ja.
4: Maar goed, dat zit er vaak niet in. Ze zitten opgesloten in zo'n cabine, kunnen geen kant op.
1: Ja.
4: Als ze al een plekje hebben gevonden, maar meestal is dat dan een plek zonder faciliteiten. Ja, kom op jongens, zo behandel je je hond nog niet eens. Dus
1: maar
4: dat is okay.
1: Linda, wiens probleem is het nu? Waar moeten we de oplossing zoeken?
4: Ja, nou, het is het probleem van ons allemaal. Want als we straks geen spullen meer hebben in de supermarkt, ja, dan gaan we allemaal lopen piepen natuurlijk. Gaan we weer massaal wc-papier proberen in te slaan. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zijn medicijnen bij de apotheek kan ophalen. Een gipsplaatje bij de bouwmarkt. Maar ja, zonder die hardwerkende chauffeur die echt al hele lange dagen maakt.
1: Ja.
4: En soms nog een boete riskeert omdat hij over zijn tijd heen gaat, zijn rijtijd heen gaat, omdat hij geen plekje kan vinden. Dus het is ons probleem van heel Nederland.
1: Ja.
4: Maar de oplossing ligt bij de overheid. De overheid die moet er toch echt veel harder op gaan drukken. Want wij als vakbonden, FNV, CNV en samen met TLN zijn we nu al een paar jaar bezig.
1: Ja.
4: En ook met de lobby naar Den Haag. We hebben allemaal een lobbyist die gaat er geregeld naartoe. En die doet dan weer het verhaal. En dan krijgen ze allemaal een en al begrip. Maar ja, de acties zijn mondjesmaat op gang aan het komen. Bij sommige provincies gelukkig. Want wij hebben vorig jaar, het is nu ongeveer een jaar geleden, zijn we met diezelfde werkgroep en heel veel kaderleden en ook wat eigen rijders, zijn we dus naar een aantal provinciehuizen geweest. Ook met een vrachtwagen erbij, hele mooie actie.
1: Ja.
4: En toen hebben we ook de mensen gesproken, de ambtenaren gesproken, gedeputeerden gesproken. En die hadden ook allemaal begrip. Maar ja, ik wil dat ze dat begrip eens om gaan zetten in parkeerplaatsen. Want
1: Maar parkeerplaatsen is natuurlijk, het is geld. Dus er moet eerst geld vrijgemaakt worden. Nou, heb ik wel ergens gelezen, er is wel geld vrijgemaakt, maar dat is dus niet genoeg.
4: Nou, de pot zit aardig vol met 43 miljoen. Dat is een mooi begin.
1: Ja.
4: Dus ik zou willen dat dat heel snel opgaat, zodat we opnieuw geld kunnen vragen. Maar zolang die pot nog gevuld is, zie ik nog geen harde acties om die parkeerplaatsen uit te breiden. En dat is absoluut wel wat we moeten gaan doen, anders hebben we straks echt een probleem in Nederland.
1: Ja, maar het is niet zo dat wij te veel vrachtwagens hebben in dit kleine land.
4: Nou, we zijn natuurlijk een klein landje, maar we zijn ook echt een transportland.
1: Ja.
4: Dus veel transportbewegingen. En dat is hartstikke goed voor onze werkgelegenheid, voor de economie. Het is helaas wel zo dat er steeds minder gele kentekenplaten zijn. En dat werkt natuurlijk ook een beetje mee met het parkeerplaatsenprobleem. Hè. Want als de overheid zou gaan controleren in het weekend, de ILMT, dan zou het probleem wellicht wat kleiner zijn. Want in België en Duitsland worden de buitenlandse chauffeurs gewoon geadviseerd van joh, ga lekker in Nederland staan, want daar wordt helemaal niet gecontroleerd.
1: Ja.
4: Dus dat helpt ook niet mee natuurlijk.
1: Nee,
4: dus stukje handhaving van de ILMT en een stuk investering van de overheden, vooral de provincies, dan zijn we al een heel eind.
1: Ja, ja. Wat gaat het grootste probleem worden als dit niet wordt opgelost?
4: Dan stoppen er nog meer chauffeurs, want we hebben een paar onderzoeken gedaan onder onze leden, maar ook onder niet-leden.
1: Ja.
4: En ik schrok gewoon van de reacties, en ik begrijp ze onwijs goed natuurlijk. Mm-hmm. Maar er waren heel veel mensen, echt honderden, die zeiden, als dit zo blijft, dan ga ik echt wat anders doen, want ik ben geen hond.
1: Ah,
4: hè? Ik wil gewoon een normale werkdag hebben en een normale rustplek hebben. En als dat niet kan, dan stop ik ermee. Dus ja, wat, dan hebben we nog minder chauffeurs en nog meer een tekort en nog meer wagens die gaan stilstaan. Dus,
1: Dus eigenlijk als je iemand bent en je bent groot grondbezitter en je hebt veel ruimte, dan is dit een lucratieve oplossing. Dan zou je dus je grond beschikbaar kunnen stellen. Je gooit er wat klinkers of wat asfalt in en je kan er nog geld aan verdienen ook.
4: Ja, nou dat klinkt hartstikke mooi natuurlijk, maar het zou mooi zijn als er ook wat faciliteiten op worden gezet.
1: Ja precies, maar dan zou er een restaurantje bij beginnen.
4: Ja, nou het zou kunnen inderdaad, want wij hebben als vakbond ook ervoor gezorgd dat de werkgevers akkoord zijn gegaan met het feit dat de werkgever, die betaalt het bonnetje hè, van de beveiligde parking.
1: Ja.
4: Je hebt steeds meer beveiligde, dat weten jullie natuurlijk allemaal, goede beveiligde parkeerplaatsen en met goede faciliteiten. En dat kost natuurlijk geld.
1: Ja.
4: Het bonnetje kan ingeleverd worden bij de werkgever. Dus ja, het zou lucratief kunnen zijn als je een goed plan opzet.
1: Ja. Nou, dan misschien breng ik mensen op een idee.
0: Marcel in de morgen.
1: Ja, het zou best kunnen. Nou, Linda, wij weten in eerste instantie voldoende. Hoop dat dit probleem snel wordt aangepakt. Dat die pot ook vrijkomt en dat er werk aan de winkel is voor mensen die het asfalt erin kunnen leggen. Want er moet plek bij.
4: Jazeker, dankjewel.
1: Jij bedankt en een mooie dag vandaag.
4: Mooie dag. Dag.

0: Sven Versteeg, Lange Frans.
1: Wij vliegen weer eens uit de bocht. Maandag 7:30 opsporing verzocht. Sven en Frans, wie vindt ze terug? In een vrachtwagen bier zijn ze op de vlucht.
0: En Boevenpap, het cijfertje van vandaag. We hebben er maar één, Tinia. Welk cijfer moeten onze lieve luisteraars in hun nummer hebben?
2: Cijfer 5.
0: Cijfertje 5?
2: Ja.
0: Als je dat hebt, dan maak je kans op prijzen. Moet je wel even één bepaald woord sturen naar Tinia. En dat is...
2: Jackpot.
0: Jackpot. Of iets wat erop lijkt in de NPO Luisterapp. Als je dus een 5 hebt. Als je dat niet hebt, helaas. Morgen weer een nieuwe ronde.

0: Ja, even wat serieuze zaken voordat we zometeen de tapster uit Tijuana gaan draaien. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje. Vanochtend en vanmiddag in het noorden tijd voor de regenjas. Oh. En in het zuidoosten kan de korte broek of de rok aan. En daar wordt het 26 graden. In het noorden blijft het steken op 19 graden. En daar is ook nog eens regen. De wind komt uit het zuidwesten en die is zwak tot matig. En hier onze spreuk. Ja. Trek de haas laag langs de warme wei, dan schuift een bui soms snel voorbij.
0: De haas. Het haasje. Dankjewel Jan, we gaan naar het nieuws.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden.
0: Waanzinnig, hè? Ja. Wat een voetballer. Dankjewel, Dorald. Tot later. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord heb je 7 minuten door een ongeluk. A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Oude Rijn, daar heb je 5 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en De Meren, daar heb je 7 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daarom dicht. Geen idee wat er ligt, staat er niet bij. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar heb je een half uur extra rijden. De rechte rijstrook is daar gesloten.
3: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Met Sander Kwarten en de Tapster.

0: 06 Roulette.
1: Spelen we vandaag 10 jaar met één cijfertje, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En dat is?
2: Cijfer 5.
1: Vijfje. Als je een vijfje hebt, mag je even een appje sturen met het woord jackpot. Ik zag net een appje van Reinier. Die zegt, lieve luisjes, hartelijk dank voor dit prachtige pakket. Ik wist niet dat, dat er zoveel in dat pakket zat van de 06 Roulette. Wat een mooie... Dit zou je even winnen.
2: Ja, er zitten gewoon leuke sterrenelkoedies in.
1: Leuk, man. Ja, ik noem altijd de Big Shopper. Maar er zitten nog leuke andere dingen in. Dus het is niet voor spek en bonen dat je meedoet. Je speelt echt voor een leuk pakket. Dus een cijfertje 5 moet je hebben in je 06-nummer. Had jij nog gecheckt of die van Likker Pep in onze afspeellijst staat of niet?
2: Ja, die staat erin.
1: Die staat er wel in.
2: Ja,
1: maar
2: de
1: Volendamse versie.
2: De Volendamse versie, ja, zeker.
1: Oh, zie je wel. We zitten er bovenop, hè?
2: Wij zitten er bovenop.
1: Niet normaal, zeg. Echt, wat zitten wij erop?
2: Ja, echt.
1: Ja, de tapster uit Tijuana draaiden we net ook nog. Die staat ook in die lijst. En we hebben een speciale Marcel in de Morgen playlist. Dat zijn liedjes die wij graag draaien hier in de ochtendshow. Die je hier wel regelmatig hoort. Maar dat kan van alles zijn, hè. Dat is ook bijvoorbeeld Rien Salet met Onze Warme Bakker. Warme Bakker Rien. Of Dana Winner staat er ook in. Ook mooi, hè? Prachtig.
2: Ik zag trouwens, en daar dacht ik van de week aan.
1: Oh, wat dacht je aan?
2: Volgens mij staat deze er ook in. En ik had daar even weer zin in. Want ik heb deze voor mijn gevoel al heel lang niet gehoord.
1: God, oh jee.
2: En hij staat in onze lijst. Want dit is ook een favorietje van ons beiden.
1: Ja, ja.
2: En dat is Seizoenen van Sherry-Anne.
1: Oh, Sherry-Anne. Ja, leuk. Oh, die kunnen we wel eens even weer doen, ja.
2: Ja.
1: Och, dat vergeet ik nooit meer. Dat concert dat ik bij haar ben geweest...
2: Ik dacht overal dat ze hier met haar gitarist voor ons zat. Dat vond ik eigenlijk nog veel...
1: Ja, voor je. Nou,
2: dat
1: jij
2: was
1: niet
2: heel
1: bij,
2: vet.
1: Nou, je was niet bij het concert. Dat was ook fantastisch.
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik was in Groningen en dat was een zaal vol vrouwen, sowieso. Het was een zaal vol vrouwen. Vrouwen met vrouwen. En er stonden een paar mannen tussen, waaronder deze gek. Nee, maar ik ben wel gecharmeerd van haar. Maar dat had ik al heel lang, al sinds The Voice, dat ze daar aan meedeed.
2: Ja.
1: Vond ik al zo'n leuk meisje was het toen nog. Ik vind het nu echt een vrouw. En het is leuk om haar te volgen sowieso. Ze heeft een hele leuke vrouw heeft ze en kindertjes. En daar zijn ze heel mooi mee. En ze maakte gewoon leuke muziek. Dus dat ga ik weer draaien. Maar die playlist die mag aangevuld worden. Hè? Dus mocht je liedjes hebben, jij 10 jaar, maar ook luisteraars. Dat je denkt van, ja, maar dat is echt een liedje. Die heb ik bij jullie ontdekt in de ochtendshow. Of dat hoort erbij. Laat het ons weten. Marcel in de Morgen, zo heet de playlist. Hè? Hoe toevallig. En dan wel met NPO Sterren NL erbij. We hebben al wat volgers. We zijn op zoek naar de 1000ste volger. Dus allemaal volgen die playlist. Dan plempen we hem nog even vol met wat leuke liedjes. En daar staat onder andere deze ook in van Sherry-Anne. Ja, lekker. Lekker zomers ook.
2: Ja, lekker toch? Heerlijk. Ja,
1: het valt lekker vandaag. Seizoenen in de

0: 06 Roulette.
1: Wij speelden, zeg ik er maar even bij, de 06 Roulette. En het is tijd voor iemand aan de lijn die we even blij gaan maken. Maar ja, de vraag is aan Tinia, welke iemand hebben wij aan de lijn?
2: Wij hebben aan de lijn Senna uit Geldermalsen.
1: Senna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat leuk zeg, Senna. Ben je vernoemd naar de zangeres of de coureur, wat denk je?
3: De coureur.
1: Dat denk ik wel, hè. Coureur, die was zo goed. Dat was de allerbeste coureur.
3: Ja, ik race ook dus.
1: Oh, jij race ook?
3: Ja.
1: Dat meen je niet?
3: Ja, jawel.
1: Waar race je in?
3: Met karten.
1: Oh, waanzinnig. Dat vind ik zo mooi. En in wat voor race je hoog in de klasses of valt het best mee met gewoon amateurniveau?
3: Redelijk hoog met de klasses. In de snelste klas in ieder geval. En vorig jaar met Kart voor Fun kampioen geweest dus.
1: Dat meen je niet. Gefeliciteerd. Waanzinnig.
3: Ja, dankjewel.
1: Fantastisch. Maar hoeveel ben je daarmee bezig?
3: Eigenlijk elke week wel heel erg druk.
1: Maar
3: door de week veel sporten en in het weekend veel trainen.
1: Ja, want het komt er wel op aan, hè? Het is fysiek zwaar.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, kart is echt, dan moet je nogal kracht in de bouten hebben.
3: Ja.
1: En een goede nek ook.
3: Ja, ook.
1: Ja, dat komt erop aan, Senna. Maar rij je dan allemaal gewoon in Nederland of ook in het buitenland?
3: Ook in het buitenland. In Genk en zo.
1: Nou, leuk zeg. Geweldig. Nou, leuk om dit te horen. En vernoemd naar de coureur. Ja, de waanzinnige coureur. Is voor jou ook een held of niet?
3: Ja, zeker.
1: Ayrton Senna hebben we het over, hè? Zeer tragisch omgekomen. Laat dat niet een einde voor jou zijn op die manier.
3: Want nee, liever niet.
2: Nou zeg.
1: Maar dat is toch zo? Als je ziet hoe noodlottig die is omgekomen. Dat is echt. Kijk, toen was het natuurlijk de beveiliging. Als je ziet hoe ze er nu nog uitstappen na een zware crash.
3: Ja.
1: Maar een kart ben je wel heel erg gevoelig, hè?
3: Ja, klopt.
1: Daar heb je geen halo en dat soort dingen.
3: Nee, alleen gewoon je helm en je ritprotector en verder is eigenlijk niet veel.
1: Heb je wel eens wat gehad dan?
3: Wel redelijk. Oh. Ook wel voornamelijk last van mijn nek gehad.
1: Ja.
3: Maar is niet zo erg gelukkig.
1: Nou, hou het heel en lekker veel plezier erin hebben natuurlijk. En je doet het goed, want je bent kampioen geweest, dus alleen maar goed.
3: Ja.
1: Heel mooi om te horen dit. Goed, we gaan jouw nummer even heel kort tegen het licht houden. Tinia, cijfertje 5.
2: Ja, die heeft ze.
1: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Wij sturen wat prijs op en succes met je werk, want je bent aan het schilderen, hè?
3: Ja, klopt.
1: Alright, veel succes en hou ons op de hoogte van je kartavonturen. Vinden we leuk.
3: Ja, zal ik doen.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel

0: Dat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle drie de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Short.
1: Dorald, dankjewel. Kijken we even naar het verkeer. 1 file die ertoe doet. Er staat maar 9 kilometer in totaal en daarvan 7 op de A73. Dat is van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de rechte rijstrook gesloten en daarom heb je 24 minuten over 7 kilometer.
2: Marcel de Vries.
1: Toi toi. Goedemorgen. Het is het laatste uur van de ochtendshow deze woensdagochtend alweer, 17 juni. Ik heb zometeen John West voor je. Maar eerst Pascal Redeker, zijn hit van dit moment, de badkamerkraan. De nummer.

0: West en wit-zwart. Toen dacht ik, misschien moet ik zo meteen nog even Frank Boeien doen met zwart-wit.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: En dat ga ik zo meteen eens even lekker voor je regelen en dat komt eraan.
0: Eerst tijd voor de historische feitjes. Ben je klaar voor, Tinia?
3: Hartstikke.
0: In 1928, op deze 17e juni, wordt Amelia Earhart de eerste vrouw die de Atlantische Oceaan per vliegtuig oversteekt. Ze groeit uit tot een van de bekendste piloten uit de geschiedenis. Had ze ook een boordradio, was ze ook net als papa Leo Airwolf. Was ze op pad. Papa Leo Airwolf. Ja, maar had wel een slof sigaretten, had hij nog even achterover gedrukt, hè?
3: Ja, slim.
0: Ja, ja. Mensen die denken, waar gaat dit dan weer over? Ja, je moet het gezien hebben.
3: Ja, check even de Insta van Marcel, dan weet je genoeg.
0: Ja, nee, zonder te veel reclame te maken. En ik verdien er helemaal niks aan, jongens. Ik doe het in mijn vrije tijd. Ik vind dat zo gewoon, af en toe vind ik het leuk om een filmpje even te nasynchroniseren of er iets anders van te maken dan dat het daadwerkelijk is. Dit was eigenlijk volgens mij, maar het gaat over de pauze, voor de mensen die het niet weten. Maar die zou dan een vluchtje maken ergens boven Spanje. Van de ene stad naar de ander. En die werd begeleid door straaljagers. Maar ik vond het zo grappig om hem daar te zien zitten.
3: Ja, zit hij daar voorin in een cockpit?
0: Voorin.
3: Een beetje zo, helemaal zo knielig. Zo, ja, echt.
0: Ja, hij zat er mooi.
3: Het is zo als een ongemakkelijk. Ja, echt. Oh.
0: Ja, maar als een klein kind, zeg maar, die eventjes bij de piloot mag komen kijken. Dan zat hij even, ja. En hij mocht even door de microfoon zeggen. Ja, kijk, en dan ben je voor mij. Check het maar even op de Insta. In 1989 bereikt No More Boleros. Hoor eens even, zo hoog, hè? Knijterhoog. Van Gerard Joling, die bereikt de nummer 1 positie in de top 40. De hit die blijft maar liefst 6 weken bovenaan staan. En wordt één van zijn grootste successen. No More Boleros, ja. Kijk, Geer is natuurlijk wel een fantastische zanger. Als je dit hoort ook, Tinia. Dat was echt grote.
3: Dit is wel
0: groot.
3: Next level.
0: Ja, toch dit.
3: Ja.
0: Of je er nou van houdt of niet, maar. Mooi hoor, hey. Zonder autotune, hè?
3: Zo.
0: Ook nog eens even.
3: Nou ja, hij kan het gewoon wel. Je kunt veel over hem vinden, maar zingen, dat kan niet echt zeker.
0: Maar ik vind het fantastisch. Ik kan altijd smakelijk om hem lachen ook.
3: Ja.
0: En mooi dat die concertreeks van hem volgend jaar, zijn laatste soloconcerten, zo goed gaan. En dat hij zelfs een derde show heeft. In 2012, ja, ik wil je er niet te graag aan herinneren, maar ik ga het toch even doen. Op deze 17e juni, op deze dag in 2012, beleeft Oranje zijn allerslechtste EK, Europees kampioenschap, ooit. Na nederlagen tegen Denemarken, Duitsland en Portugal vliegt Nederland zonder maar 1 punt naar huis.
3: Ja, en dus ook echt al in de eerste ronde al, hè? Dus dit is een voorbode voor.
0: Nou ja, en moet je voorstellen dat 2010 hadden wij een waanzinnig WK, hadden we. 2010. En 2 jaar later, zo kan het ineens verkeren.
3: Ja.
0: Maar goed, we zijn begonnen, we hebben 1 punt. En er zijn heel veel wedstrijden zijn met gelijke standen zijn geëindigd. 0-0'tjes, 1-1'tjes, 2-2'tjes. En dan vallen wij ook onder. Hopen dat die tweede wedstrijd maar goed gaat. Die is komende zaterdagavond om 7 uur. En ik zat al even vooruit te kijken. Volgende week, Tinia.
3: Ja.
0: Dan hebben we dus ook een wedstrijd. En dat is dan de laatste in de groepsfase tegen Tunesië. Maar die is midden in de nacht. En die is van donderdag op vrijdag.
3: Ja.
0: En ik meende dat die van vrijdag op zaterdag was. Maar dat is dus van donderdag op vrijdag. Ja.
3: Wat wil je daarmee zeggen?
0: Ja, die is midden in de nacht.
3: Dat je thuis gaat blijven, dat je wil gaan kijken.
0: Ik ga kijken. Midden in de nacht. Volgens mij is het 1 uur 's nachts dat het
3: dat ga je toch niet doen, joh?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
3: Dan heb je toch helemaal geen slaap?
0: Dat denk ik ook niet, maar dan trek ik hem door.
3: Nou ja, dus je wil eigenlijk zeggen dat je dan eigenlijk wil vragen maar of dat je dan thuis uitzending mag maken?
0: Ja, of we maken een nachtuitzending op Sterren.
3: Een nachtuitzending?
0: Een nachtuitzending. Blijven we zitten, doen we pre-party, gaan we voetbal kijken.
3: Ja,
0: en trekken we daarna de ochtendshow door tot 10 uur.
3: Dat kan ook, ja.
0: Zo. Oh, dit was een grote mond op zender was dit. Trek het even terug.
3: Je weet wat met grote mondjes gebeurt, hè?
0: Ik heb niks gezegd.
3: Ja,
0: we gaan door. We gaan door.

Vandaag veel bewolking in het noorden, soms regen. In het zuiden veel zon en wordt 20 tot 25 graden. Aan het einde van deze week wordt het warm, tropisch warm. Maar wat trek je dan aan naar kantoor? Zometeen gaan we erover praten met etiketten-expert Jan-Jaap van Wering.

0: Dit was Jeroen van Zelst en jouw liefste wens. En daarvoor de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Het is 9:09. Het wordt eind deze week en volgende week wordt het warm. Heel warm. En dan begint voor veel mensen dezelfde discussie. Wat trek je aan naar je werk? Tenminste, als je op kantoor werkt vooral. Want je wilt natuurlijk niet wegsmelten op de fiets, maar ook niet onderuit gaan bij de baas, omdat je een te zomerse outfit aan hebt. Waar ligt eigenlijk de grens? Dat gaan we vragen aan etikettenexpert Jan-Jaap van Wering. Jan-Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Fijn dat we hier even over kunnen praten, want dit is toch wel even een dingetje, Jan-Jaap.
1: Ja. Dat ligt eraan voor wie?
0: Nou ja, wij werken natuurlijk ook op een kantoor. En ik heb er wel eens een grapje over gemaakt richting de baas. Van joh, kan ik niet de korte broek aan? Nee, absoluut niet, zei die. Radiomakers mogen niet de korte broek aan hebben. Ja, waar ligt die grootste kledingfout bij ons mensen?
1: Ja, kijk, als je dus op een kantoor bent, op een werkplek. En je gaat daar met de korte broek zitten en met teenslippers aan. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want ik neem aan dat je in de airconditioning zit.
0: Ja, die is er.
1: Ja, kijk, nou, als er nou geen airconditioning is en het is 30 graden plus en je bent niet, ik zal maar zeggen, direct in het zicht. Of je komt, geen bezoekers, gasten of cliënten of tegen. Ja. Dan is het op zich denk ik geen probleem. Maar het is een beetje afhankelijk waar is de werkplek. Het gaat ook om situation awareness. En wat wil je uitstralen? Ja. Als je op de werkvloer bent en collega's die irriteren zich aan jou omdat je behaarde benen hebt of op teenslippers loopt of te schaars bent gekleed. Ja, dat kan gewoon irritatie, kan het opwekken. Maar wat toch veel belangrijker is, en je kunt dat voorkomen, als een werkgever een dresscode voorschrijft. En als je dus, je niet aan die dresscode houdt, dan kun je erop aangesproken worden. Want daar heb je voor getekend en een dresscode geeft ook een houvast.
0: Ja, nee, dat is wel zo, ja. Want er is dus, dat zijn ongeschreven regels die we eigenlijk op de werkvloer hebben.
1: En er zijn het wel.
0: Ja, en er zijn genoeg mensen die zeggen, maar ja, ik ben wie ik ben. Ik trek gewoon aan wat ik wil.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook typisch Nederlands. Hè. Wij staan ook bekend om de Dutch directness. Hou rekening maar met mij. Maar zo werkt het niet, want je bent niet alleen op de wereld.
0: Nee, dat is waar. Dus wij moeten ons wel een beetje aan de regels houden, zeg jij.
1: Nou, moeten, dat is een heftig woord als het gaat over etiketten en prettige omgangsvormen. Maar je kunt rekening houden met een ander. Verplaats je in de ander. Wat straal je uit? En kijk, zolang het werk niet belemmert, dan moet je toch een beetje kijken van dit kan wel en dat kan niet. Stel je bent werkzaam in een magazijn, dan kun je volgens mij best wel met de korte broek lopen, maar weer niet op teenslippers. Dan draag je weer veiligheidsschoenen met een stalen neus.
0: Ja.
1: Dus ja, het is per situatie is het verschillend. Maar hou rekening met de ander. Hoe wil je overkomen? En ik weet het ook wel, als het een wat warmer buiten is en het duurt wat langer aan, dan raken ook snel weer gemoederen verhit.
0: Ja, dat is het waar. Maar dat is inderdaad een verschil. Want als je op de steiger werkt en je bent je staat een muur te metselen, dan kun je toch prima in je korte broek staan.
1: Ja, natuurlijk. Ja, helemaal goed. Ja, uitstekend.
0: Ja, maar niet op teenslippers, want je bent wel heel duidelijk over slippers.
1: Ja, kijk, met teenslippers op de fiets of op de fatbike, dat is al niet handig. En je kunt er heel snel ongelukken ook mee krijgen. Maar aan de andere kant ook, als je teenslippers aan hebt op het strand, is dat natuurlijk helemaal goed. En de vrije tijd ook prima thuis in en rondom het huis. Maar op een werkplek, op kantoor zou ik dat in ieder geval, zelf zou ik dat niet doen.
0: Nee, maar als ik naar kantoor ga in een korte broek, daar laten we de teenslippers even weg. Daar ben ik zelf ook niet zo van. Maar gewoon met een mooie sneaker eronder. Dat kan wel.
1: Ja, dat vind ik wel, zolang de werkgever daar ook geen problemen mee heeft. En je collega's.
0: Ja.
1: Ja, heb jij hem weer op zijn met zijn korte broek en zijn behaarde benen?
0: Maar dan moeten ze maar kijken. Ik fiets wel veel, dus ik heb wel mooi gespierde benen. Ik zal het even vragen. 10 jaar, heb jij er moeite mee als ik een korte broek aantrek?
2: Nee hoor, ik heb helemaal geen moeite mee.
0: Heb je geen moeite mee?
1: Okay. Maar er is ook een prachtig motto. Een mannenbeen is meestal geen sieraad.
0: Nou, ik ben er trots op hoor. Ja. Maar eigenlijk zeg je van, we kunnen hier beter gewoon een duidelijke afspraak over maken. Dus eigenlijk zou mijn leidinggevende vanuit Avrotros zou er dan een baas, een directeur moeten zijn. Die moet zeggen van, oké, jongens, dit zijn de regels voor deze zomer.
1: Ja, en daar heb je ook voor getekend, voordat je, ik zal maar zeggen, het contract hebt ondertekend om in je functie te zijn. En dan heb je gewoon helderheid. En dat hebben met name corporate werkgevers hebben dat ook. En anders word je wel, denk ik, door je collega's getipt of geadviseerd, dan wel gecorrigeerd. Van, ja. We kijken het liever tegen wat anders aan.
0: Ja, ja, ja. Wat is je gouden tip? Wat moeten we eigenlijk aan hebben als het snoeiheet wordt? Stel, het wordt 30 graden en je moet toch naar kantoor.
1: Luchtig gekleed, linnenkleding en wat niet al te zwaar natuurlijk. En ook lichte kleding maakt het ook natuurlijk een stuk soepeler, want het reflecteert natuurlijk het zonlicht. Maar ik zou daar niet al te ingewikkeld over doen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan weten genoeg. Ik zal de basis even een voorzichtig appje sturen. Eens even vragen hoe dat allemaal zit.
1: Ja, zeker als je met cliënten, met gasten, als je daarmee omgaat, dan heb ik ook nog een gouden tip. Kleding correct, vertrouwen gewekt. Het gaat ook om uitschaling.
0: Dat is mooi. Dat is een hele mooie uitspraak. Nou, mochten we meer willen weten en ook luisteraars, dan moeten we je vooral even volgen op Instagram, de Wetiket.
1: Ja, heel hartelijk dank. Ja, ik wens je nog een veel koelte toe met de warmte.
0: Wederzijds, Jan-Jaap. Dank je wel voor je tijd.
1: Ja, zeker. Dag Marcel. Dag. Goedemorgen.
0: 3:03. Dit is de ochtendshow voor deze woensdag. Breek de week. Het is even goed om te weten wat je aan moet hebben de komende dagen. Het wordt inderdaad lekker zomers warm. We hebben zo meteen de oude platenkoffer. En dit, jongens, dit is me toch een banger. Ongelooflijk. Rutger van Barneveld. Gaat hij dan Cheerio overtroeven deze zomer?
3: Nou,
0: het zou maar zo kunnen. Zwoele zomernachten.

0: Goldband en Noodgeval. En daarvoor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Zometeen de platenkoffer, die staat inmiddels al online. Je kan hem al checken, je kan gelijk ook even stem uitbrengen op de drie liedjes die erin zitten. NPO Luisteren, zo heet de app. Je hebt nog wel even de tijd, dus doe rustig aan. Vanochtend overheerst de bewolking en in de noordelijke helft van het land valt er wat regen. In het zuiden is het droog, soms ook wat zon. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon beter door. En daar wordt het 23 tot 25 graden. In het noorden blijft het kwik steken bij 20 tot maximale graad of 22. Vanavond en vannacht klaart het overal breed op. Weinig wind, koelt af naar 15 tot 17 graden. Warm nachtje. En morgen schijnt de zon volop. Het wordt flink warmer met de landinwaarts. Let eens even op. Temperaturen tussen 25 en 32 graden. Oei. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file nog de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Je hebt een file van 4 kilometer met 10 minuten extra.
1: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Jeffrey Hasten, hoor je zo meteen naar Frank van Etten. NPO.

0: Coco. Dit was Jeffrey Hazen op Sterren NL. Goedemorgen, het is zo'n beetje 9:55. Is het koffietijd? Denk het wel, hè? Zit je al aan de koffie, tieners?
1: Nou, ik heb nog helemaal geen bakje op, bedenk ik nu net.
0: Nou, ga ik morgen even koffie lopen voor jou dan.
1: Dat mag hoor.
0: Twee dagen niet op de zaak geweest. Ik denk dat ze mijn kenteken niet eens meer herkennen daar.
1: Nou, dat is ook alweer overdreven.
0: Dat is ook wel overdreven, inderdaad. Maar daar hou ik wel van, hoor. Overdrijven. Dat is toch heerlijk. Het is tijd voor het platenkoffertje. En het platenkoffertje heeft 3 leuke liedjes. Bijzondere liedjes. Misschien ken je ze niet allemaal. Welk liedje zou je zo voor kiezen als je blind mag kiezen? Nou, blind, maar als in zonder te horen.
1: Ik zeg maar nog even niet zo heel erg veel. Dus ik ben er wel benieuwd naar.
0: Maar daar zou je dan voor gaan?
1: Ja, daar zou ik
0: zonder
1: voor
0: te horen?
1: Ja.
0: Bijzonder. Dat is wel een leuk liedje, hoor. Het is niet zo'n bekend liedje. Je kent natuurlijk van Be My Day en dat soort liedjes. Ja. Die kun je, One Way Wind. Maar deze is prachtig. The Cats en Don't Waste My Time. Ja,

0: Mooie harmonieën in die band. The Cats, Don't Waste My Time is vraag keuze A. Dan hebben we keuze B, Rob de Nijs.
1: Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika.
0: Dag zuster Ursula is vraag keuze B. En dan hebben we nog keuze C, een bekende artiest. Misschien een iets minder bekend liedje van hem. Koos Alberts heb ik erin met In de Zon.
1: In de zon.
0: Hij heeft wel meer zonnige hitjes gehad, maar deze is niet zo bekend. Nogmaals, misschien dat je denkt van, nou, leuk om eens even te horen. Of ga je voor een ander? Laat het ons weten. Stem in de NPO Luister-app. Je hebt ongeveer een minuutje of 11.

morgen, als je de keuze had. Nou, we hadden het over Gerard Joling dit uur. In begin dit uur. Maar ook Thomas, die kan knijterhoog, kan die, hè? Waanzinnige zanger. Als je de keuze had, is zijn nieuwe plaat. 10 minuten voor 10, 3 liedjes in het koffertje. Je kan er nog even bij zijn met een stemmetje. Het zou misschien een van de beide liedjes die flink aan kop gaan kunnen redden. Als in gedraaid kunnen worden zometeen. Want over 5 minuten ga ik één van de drie ga ik draaien. 1 uit het koffertje. Nou, de Cats gaat het waarschijnlijk niet worden. Met Don't Waste My Time. Wel een schitterend liedje, maar zal ik even na 10 uur hier over de boksen moeten draaien, ben ik bang. Dan keuze B. Ja, die gaat lekker gelijk op, zo'n beetje met Koos Albers. Keuze B is een liedje van Rob de Nijs. Als je deze heel graag wil horen, zou ik nog even stemmen. NPO Luister is de app waar je moet zijn. En keuze C, ik zei het al, Koos Albers. En een minder bekend liedje, In de Zon.

0: heeft gewonnen. Ja. In de zon van Koos Alberts.
1: Ach, dat is toch mooi. Prachtig liedje. Blijven toch een beetje in die zonnige zomervibes hangen. En dat is maar goed ook, want we hebben een paar mooie dagen in het verschiet. De laatste, tot het nieuws van 10.

0: Koos Alberts en In de Zon. Wij ronden hem af voor vandaag. Zometeen na 10 uur gaat het hier natuurlijk onverminderd door met zometeen Emily Sleven. Gaat onder andere bellen met de rammer van dit moment, Rutger van Barneveld. Die heeft een joekel van een hit. Daar wordt zometeen lekker even over gesproken. Wij zijn er morgen weer, Tinia.
1: Ja, zeker. Tot morgen.
0: Turbo Tinus. Tot morgen.
2: Yo, houdoe.
0: Fijne woensdag. Geniet van het lekkere weer.
3: Afro Tros, de omroep voor ons.
4: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan, zonder

0: ingreep, zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer een jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.

Het is Emily's leven en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, en ook deze ochtend gaan we op volle toeren. Gewoon nog lekker met een bakje koffie en ook een spaatje rood. Vind ik altijd lekker zo op de ochtend. Nou, dat doen we later deze ochtend ook met Rutger van Barneveld. Want we spreken hem namelijk over zijn klapper Zwoele Zomernachten, die ja, nu al binnenkomt in de NPO-luister-app. Emily, wil je die draaien? Ja, die ga ik straks zeker draaien. André Hazes hoor je zometeen ook. Maar nu eerst de bankzitters met Roxy Dekker. Het is tijd voor een huisfeestje.

0: studio om te vertellen over deze plaat. En de boodschap van ciao, doei, adios is volgens hem als volgt.
1: En je mag wel een beetje leven af en toe, weet je. Gewoon, iedereen zit wel eens in die dagelijkse sleur en alleen maar werken en alles maar goed willen doen. En soms moet je ook denken, oké, bekijk het allemaal. Ik ga lekker even in de zon zitten. Gewoon even ontspannen.
0: Ja, inderdaad, Guido. Het is echt heel erg belangrijk om tijdens die werkdag gewoon, ja, af en toe gewoon even te ontspannen.
2: Je werkt hard en je doet je best om alle ballen in de lucht te houden. Maar je merkt ook dat je behoefte hebt aan rust, aan ontspanning. En dat mag je jezelf gunnen. Een hele ochtend voor jezelf om op te laden.
0: Nou, inderdaad, je hoort het. Heerlijk, ik ben weer helemaal zen. Zen op de zender. Je bent bij NPO Ster NL met de diamanten ring zometeen. Jawel, ze gaat liever naar de McDonald's, snap ik ook helemaal. Maar nu eerst Donnie en Yves Berendsen, Nachtelang.
3: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Lieve Emily, die krijg ik binnen van Henkie. Ja, lekker, de diamantenring, daar zaten we op te wachten. Groetjes van Henkie. Nou, inderdaad, wij gingen ook helemaal los in de studio. Want ja, weet je, je moet zelf je slingers ophangen. Dat doen we dan ook. Nou, en de volgende man, die wist al vanaf jongs af aan dat hij zanger en ook wel acteur wilde worden. En ik zag onlangs echt een heel schattig filmpje van hem voorbij komen. Echt op hele jonge leeftijd.
1: Had je ooit vroeger, voor dit gebeurde, gedacht dat je wel acteur zou willen worden?
2: Nee, dat dacht ik dus niet.
1: Wat wou je wel worden?
2: Ik wou zanger worden.
1: Nou, zit er een beetje in de buurt, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
1: En nu is dat veranderd? Denk je dat je hierna wel andere films wil maken?
2: Als het kan wel, want ik wilde wel een video. Het lijkt me echt leuk.
0: Oh, dit is toch zo leuk. Nou, inmiddels is die droom natuurlijk dubbel en dwars uitgekomen. Toen zat er geen rem op, nu nog steeds niet. Wat een plezier, Danny de Munk.

Shaq. Ja, eerst dacht ik altijd, is het dan Chaka K of wat dan ook? Nee, gewoon van Shaq, weet je wel, van Shaqy roken. Je hoorde Baco in Monaco en dat tijdens Emily op volle toeren. Nou, je luistert naar NPO Ster NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Gerrit Joling, die komt eraan. Maar eerst even Senna met Kleine Vogel. Lekker meezingen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle-Noord de 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel. Bij Andel heb je nog een half uur vertraging.

0: Bart die brengt ook aan één stuk ja, gewoon alleen maar hits uit. En dat is natuurlijk ook die met Billy Dans, met Gappie Sappie. Je hoort het bij NPO Sterren NL. Nou, we hebben een man aan de lijn die waarschijnlijk de klapper van deze zomer te pakken heeft. Rutger van Barneveld, die neemt namelijk het land over met zijn nieuwe plaats, Zwoele Zomernachten. Rutger, goedemorgen.
1: Hey Emily, goedemorgen.
0: Hey, ik zag dat jullie vanmorgen op Schiphol ergens te vinden waren. Ben je al ergens of waar ga je naartoe?
1: Ja, ik sta. Nou, op dit moment, as we speak, sta ik in Malaga.
0: Oh, wat lekker.
1: En dit hadden wij al een halfjaartje geleden gepland staan om even met z'n tweetjes 4 dagen weg te
0: lekker
1: gaan.
0: Lekker met z'n twee. Ja, dat snap ik. Zwoele zomernachten. Ja.
1: Zwoele zomernachten met z'n twee.
0: Met z'n twee, inderdaad. En gaat dan een weekje ook weg?
1: Nee. 4 dagen. Ik ben zaterdag zijn wij weer terug.
0: Maar dan vraag ik me toch af, is gisteravond die telefoon niet al ontploft omdat mensen willen dat je komt optreden?
1: Nou, mijn boekingskantoor heb ik zojuist en gisteren aan de lijn gehad en zojuist aan de telefoon gehad. Die zeiden, Rutger, je hebt een hele verstandige keuze gemaakt om even 4 dagen weg te gaan, want het ontploft werkelijk.
0: Ja! waar moet ik dan aan denken, Rutger?
1: Nou, ze hebben gisteren in 1 dag 40 boekingen bijgeboekt.
0: Yes!
1: Ik denk dat nog wel ietsje meer wordt. Dankzij jullie ook mee. Ja, dus, dankbaar voor.
0: Ik wil mezelf geen schouderklopje geven. Nou, misschien ook wel. Maar ik ga jou heel even een fragment laten horen van een maand geleden, oké? Okay? Luister je even mee?
1: Ja, is goed. Ja, ik luister
0: er
1: mee.
0: Is een plaat die ik echt al weken niet meer uit mijn hoofd krijg. Nou, we hebben een muziekredactie. Die heb ik echt gewoon 's avonds laat een berichtje gestuurd van jongens, dit moeten wij echt gaan draaien. Want hij blijft zo in mijn hoofd zitten. En ook in Brabant, hè, want daar presenteer ik natuurlijk Hard voor Muziek. Daar ging dit echt helemaal los. Emily, waar heb je het nou over? Nou, Rutger van Barneveld, die heeft namelijk een nieuwe plaat uitgebracht. En in de afgelopen weken deelde hij al wat korte fragmentjes. Ik ging al helemaal mee. Echt niet normaal. Gisteren kwam de plaat uit. Zwoele zomernachten. Ja, ik voelde dat al een maand geleden.
1: Ja, bizar. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloofde natuurlijk extreem in die plaat. Maar dat die zo de pan uitgestreamd zou worden, Emily, dat had ik never nooit verwacht. Dat is echt, mijn stoutste droom is uitgekomen, denk ik.
0: Nou, voor de mensen die aan het luisteren zijn en die zich afvragen, hoe gaat dat nou in een feesttent? Even luisteren.

0: Ja, ik wil dan ook meteen aan jou vragen. Wie heeft dit liedje geschreven?
1: Nou, ik zal jou heel eerlijk vertellen dat Rob van Zuylen en ik dit samen hebben geschreven. En bizar.
0: Ja, dit is echt niet normaal. Ik zag ook de naam van Jesper Hoekstra ook nog voorbij komen. Klopt dat?
1: Klopt, ja. Jesper Hoekstra heeft zich met de productie bemoeid. En natuurlijk de man achter Samuel Welten.
0: Echte liefde is te koop, ja.
1: Jazeker. Maar ook Harold Queens, die daar weer een Rutger van Barneveld sausje van heeft gemaakt. Want het was echt, toen ik hem kreeg als demo, echt een poppy-achtig liedje. Waarvan ik dacht, ik weet niet of dat helemaal Rutger is.
0: Ja, en Harold Queens, voor de duidelijkheid, is weer de man achter Marcus Schuitmaker met de Engelbewaarder. Ja. Ja, voor de duidelijkheid, inderdaad.
1: Nou ja, dat bizar wat er uitgekomen is. Dus die samenwerking, die smaakt naar meer. Dus ik denk dat we juli, augustus wel weer ergens in de studio te vinden zijn met het team.
0: Ja, ik wil toch even weten, wanneer is de laatste keer geweest dat je een zwoele zomernacht hebt beleefd? Of gaat die weer de komende 4 dagen met z'n twee? Ga je dat
1: nou,
0: dan
1: ik denk ergens de komende 4 dagen wel. Want afgelopen nacht moesten we zo vroeg ons net uit de hartje tijd voor.
0: Nee, maar dit is toch onwijs genieten. Maar ik ga nog wel even iets aan je doorgeven. Want dat TikTok-dansje vind ik echt te moeilijk. Want we hebben niet natuurlijk allemaal de Dansacademie gedaan. Daar moet nog een makkelijkere versie op komen, vind ik.
1: Nou, als jij nou die meebedenkt, dan ga ik samen met Naomi ook het dansje meebedenken. Ja. Dan gaan we daar een challenge van maken.
0: Dat gaan wij dus zeker doen. Maar ik zou vooral zeggen, geniet van alles wat er nu op je afkomt. Want je weet het, je bent geen malle Pietje, hè?
1: Nee, dankjewel Emily, dankjewel.
0: En we gaan hem draaien. Geniet ervan en geniet van de zoele zomernacht samen met jullie Naomi, hè?
1: Ja, dankjewel hè. En wie weet, tot snel, hè?
0: Tot snel!

binnen bij NPO Ster NL. Nou, Samuel Welten, die vindt Corrie ook echt helemaal te gek. Hij heeft ook een t-shirt van Corrie. Ik vind dat t-shirt dus ook echt leuk. Weet iemand toevallig waar je zo'n t-shirt kan krijgen van Corrie King? Ja, echt waar, serieus. Nou, mocht je het weten, laat het even weten in NPO Luister-app. Nou, Samuel die vindt haar helemaal te gek. En vooral een remix van deze...

Sterrenl Radio. Nou, Wilt appt ook... even kijken, ik moet even goed kijken in de app. Jeroen, ja. Wilt het appen inderdaad. Want hij wil namelijk zijn favoriet horen. En dat is dan voor hem weer de zomerhit. Robert van Hemert met Zandloopster.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen, Flevoland over de A7, A6 en de N50.

Tower. Gezellig naar de playa. Ik moet er wel een beetje om lachen, want ik ben eigenlijk wel zo'n type wat lekker naar het strand gaat. Bijvoorbeeld dan in Spanje en dan de koelbox meeneemt. Allemaal lekkere dingetjes erin. En dat ben ik een beetje gaan uitzoeken, ook op TikTok en ook via Instagram. En daar zie ik echt alleen maar lekkere gerechten voorbij komen die je dan gewoon lekker in je koelbox mee kan nemen naar het strand. Ach goed, nog even door blijven dromen. Goedemiddag, en misschien ben je wel op dit moment aan het lunchen. Smakelijk, zometeen de muziek van Jan Smit, Danilo Kuiters. Maar eerst de vlam in

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Er bestaat nog steeds een potlood. Even de boel afvinken. Flink wat hits uit de top 1000. Check. Foute discoplaat. Check. Top 3 om 3. Check. Dubbele dosis. Check. En natuurlijk zometeen een Engelstalige krent. Check. Het komt er allemaal aan. Maar nu Dave Dekker op zijn Vespa.

0: Woensdag.
1: Komt Zaagmans langs.
2: Zaagmans?
1: Zaagmans, om de week op te delen. Ze stapt hem niet.

0: Engelstalige krent.
1: Ik had er zin in, lieve mensen. Gewoon even een pittige Engelstalige krent. Gewoon een heerlijke, lekkere rockplaat van Herman van Boeien, de zingende drummer en zijn vrienden van Vitesse. Je kent ze onder andere van Rosalind, maar deze is ook echt super. Geniet ervan.

0: Klein Show. Kort en klein. Corné Klein.
1: Samuel Welte en de bankzitters met Uitslover. Hij scoort natuurlijk ook met zijn gigantische WK-hit. Wat een jaar heeft deze man achter de rug, Samuel Welte. Allerlei prijzen gewonnen. Goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Daarvoor nog Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Nou ja, alles. Ik duik even in de app van SterrenNL. Dankjewel voor hun appen. Lars, ook Henk, Jan en Stefan. En tot slot een appje van Martin voor deze van Nico Haak en de Paniekzaaiers.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.

Samantha Steenwijk heeft een nieuwe single, die hoor je bij Sterren NL. Dit was Lieveling en ook de volgende man. Onze vriend uit Deventer heeft ook een nieuwe single, maar wij draaien van Ammar.

0: Wie is de Mol?
1: Zo heet hij, Wie is de Mol van Amar. Dit is Sterren NL. Hans de Boy komt eraan met een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Annabel in dit geval. Maar eerst die hele fijne paradeplaat van Jeffrey Hasem. Loco, loco, ho.

0: toch?
1: En Frans horen we vanaf vrijdag samen met Frans Duits. Zij hebben een nieuwe single opgenomen. Een liedje dat heet Tour de France. Dus het is allemaal busy. Het wordt een hele busy zomer volgens mij voor Lange Frans. Een hit met, een hit met Frans Duits. Een hit met John West. En ook nog een hit samen met Sven Versteeg. Kortom, Lange Frans is all over the place. Dit was

heeft een ritme. Ja, dat is zo fijn van deze zender René Karst. Genoeg ritme in Adje voor de Sfeer. Mai Tai, genoeg ritme in de discoplaat Female Intuition. En zojuist even lekker beuken op het ritme van Raymond Hermans. En In de Boeken. En daarna natuurlijk de single van Frizzle Sizzle, Alles Heeft een Ritme. En ook de volgende plaat, en ik weet zeker dat die voorbij gaat komen dit weekend bij de toppers, dat kan bijna niet anders, heeft een lekker ritme. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Geniet van Zij Hoort Bij Mij.

0: NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.

Duits. En morgen is pas morgen bij Sterren NL. Nou, niet morgen, dan is het donderdag. Maar vrijdag komt zijn nieuwe single uit. Samen met Lange Frans. En die plaat heet Tour de France.

met de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Daarvoor zat Donnie samen met Senna en Waar Blijf Je Nou? Donnie komt ongetwijfeld snel met nieuw materiaal. Dat gaat maar door. Is als een soort van stokbals. En ook Senna komt met een nieuwe single.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer.

0: Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
1: Jan Paparazzi.
2: Dankjewel, Cornelis. Woensdag meer.

0: Komende vrijdag, je weet het nooit, Laura Heijgen. En in een seconde, het is woensdagmiddag bij Sterrenel Radio. Goedemiddag allemaal, dankjewel. Cornelis trouwens, 4:08. En dat betekent altijd een gezellige gast in de show. En vandaag hebben we niet zomaar een gast, we hebben gewoon, ik mag wel zeggen, de populairste Nederlandstalige artiest van 2026 hier. Justin de Wiel. Justin, hoe is het, man?
1: Goedemiddag, ja, goedemiddag. Zeker. Bij mij gaat het, het is gewoon fantastisch aan het gaan. We zitten nog steeds gewoon in de bubbel. We leven gewoon in een droom, we zitten in een film en we komen er even niet uit. Maar...
0: En hoe is dat? Hoe voelt dat?
1: Ja, het is gewoon fantastisch. Ja? Het is echt gigantisch mooi om dit mee te mogen maken. We hebben het hier natuurlijk van gedroomd. Alleen nooit gedacht dat het uit zou komen. Dus ja, dat is gewoon heel bizar om dit gewoon mee te mogen maken.
0: De absolute nummer 1 in Nederland. Niet alleen in de Sterrenel Top 25, maar in alle Nederlandstalige hitlijsten van onze concurrerende bevriende radiostations. En ook in de echte, de originele Nederlandse Top 40 sta je ook nummer 1.
1: Ja, klopt. Het is gewoon...
0: Dat is toch niet normaal?
1: Nee, het is gewoon niet normaal. Het is zo bizar om dit mee te mogen maken ook. Maar ja, nogmaals, we staan gewoon voor de derde week. En ook misschien de vierde week, we staan wel gewoon op 1. En dit is gewoon, ja, dat is niet normaal. Echt niet normaal, nee.
0: Wat denk je dan als je dat ziet, als je dat realiseert?
1: Nou ja, ik heb gewoon altijd kippenvel wanneer ik het horen krijg van... Hey, Jus, je staat nog steeds op nummer 1. En dit hoor je nou wel 3 weken lang. Maar voor de eerste keer op 1, ja, dat is echt wel een momentje dat je denkt van... Ja, dat is gewoon een besefmomentje dat je even tranen voelde lopen over je hele lijf.
0: Het lijkt mij namelijk op een bepaald moment ook wel beangstigend, zeg maar, als je het echt realiseert van, jeetje, nummer 1.
1: Dat... Ja, nou dat, precies dat. Ja, ik heb er bijna geen woorden voor, omdat het zo mooi is om mee te maken. Alleen, je hebt de ene melpen naar de andere melpen. Dus je krijgt eerst te horen, je staat in de top, de top 40 kom je binnen.
0: Ja.
1: Dan ga je naar nummer 1. En dan ga je daar naar nummer 1. En dan gaat je single daar naar nummer 1. En gaat die daar naar nummer 1. En dan krijg je in één keer te horen van... Jus, je bent nummer 1 geworden in de top 40. En dan denk ik van... Ja, dit is gewoon zo mooi.
0: Dit is gewoon het hoogst haalbare.
1: Dit is het hoogst haalbare. Waar ons hart ligt voor de Nederlandstalige muziek. Dacht ik, daar op 1, dat is al het hele hoogste. Maar dit gaat over alle liedjes van de hele wereld.
0: Dat is onvoorstelbaar dit. Ja,
1: het is echt bizar.
0: Ja. Hoe heb je het gevierd? Hoe heb je dat...
1: Uiteindelijk heb ik in vorige week in Curaçao... en natuurlijk de gouden plaat mogen ontvangen. Hebben s'avonds natuurlijk een fles champagne opgetrokken. En dat is natuurlijk gewoon het allermooiste om samen met je familie en natuurlijk ook met het platenlabel en met de Boekskantoren te vieren. Weet je, dit is toch één team, één taak. En ik kwam terug van afgelopen week en ik denk dat ik echt wel 2 flesjes heb open mogen trekken. Ja, dat je denkt van, dit is gewoon zo bizar. Dit is echt zo bizar.
0: Ja, maar ik vind het ook zo mooi van jou. Want kijk, wij kennen jou natuurlijk bij Sterrenel Radio. Hebben we natuurlijk, niet heel Nederland luistert naar Sterren. Niet iedereen houdt van Nederlandstalige muziek, maar wel een miljoen mensen per maand, zeg maar, weet je wel. Dus wij draaien jou natuurlijk al heel lang, al 5, 6 jaar met heel veel platen van jou. En we gaan er ook dit uur een aantal draaien natuurlijk. En dan is dat allemaal prima gegaan en leuk gegaan. Soms hits in de top 25, weet je, ander plaatje lukt dan net niet. En nu ineens een mega, mega, mega klapper.
1: Nou, precies dat. En we hebben er altijd een stapje. We zijn onderaan begonnen toen ik 11 was. En toen stonden we onderaan aan de ladder. Ga je naar de iets een trapje hoger, trapje hoger, trapje hoger. Ik ben nu 22, dus 11 jaar later.
0: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk bij Esmeralda gehad, Landleven, De Lol, Als ik aan de laatste zit.
0: Ja, ik ga ze allemaal draaien. Ik ga ze allemaal draaien.
1: En dat is gewoon
0: Justin, dit is fantastisch, want ook dit was een goede plaat, dit, hè? Oude hit van de Lenko's, 70.

0: adem van Henny Vrienden. En doe maar. En ik lijk wel rot en ik voel me zot, want liefde is een vreemde ziekte. Dat was smoorverliefd. Justin de Wild, ben jij verliefd, smoorverliefd? Of ben jij gewoon een man alleen? Of hoe zit je erin?
1: Nee, ik ben wel smoorverliefd.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Nee,
0: en op wie wil je de naam bekendmaken? Of zeg je, hou liever privé?
1: De naam is bekend, maar de rest is nog best wel privé. Nee. Niet eerst veranderen, maar wel... Nee, ze heet Britney, maar...
0: Britney,
1: ja. We zijn nou 3/4 jaar samen.
0: Oké, vers nog allemaal. Vers van de pers eigenlijk.
1: Ja, best wel. Maar we kennen elkaar wel daarvoor, dus dat scheelt wel.
0: En wie heeft wie versierd?
1: Ja, dat is een hele goeie. Wij kwamen elkaar tegen ergens in een cafeetje. En ja, toen hoe is het? Ja, dat is lang geleden, gaat goed. En dat soort dingen. En ja, was ik weer op vakantie. Toen kwam ik er weer tegen. Dacht ik, Kasi, nee. Toen kwam ik er weer tegen. Eigenlijk na de vakantie er al heel veel afgesproken. En ik was best wel druk. Toen zei ze, ja, maar wat doe je dan buiten het zingen? Ik zei, buiten het zingen?
0: Ja, ik
1: werk gewoon, zegt ze. Ja, of zing je alleen maar vrijdag, zaterdag, zondag? Ik zei, ik doe eigenlijk studiowerk. Ja, maar ja, welke liedjes van jou dan? Eigenlijk dat soort dingen.
0: Oh ja, dus ze kenden jou niet van
1: Nee, dat helemaal niet.
0: Maar ze groeien dan, hè? Goeie,
1: ja, zeker heel goed. Echt heel goed.
0: Gevallen op je karakter.
1: Nou, dat misschien wel. Ja, nee. Dat weet ik wel zeker. Maar we zijn heel blij samen. En we zijn heel gelukkig. En,
0: maar wel samenwonen, niet zomaar later.
1: We zijn ermee bezig. We zijn er echt heel mee bezig. Ja. En,
0: maar de woningmarkt zit op slot, hè? Dus ja.
1: Nou, dat is echt bizar, hoor. Het huis zoeken, laat ik dat zeggen, dat is gewoon heel vreemd. En dat is, ja, je wordt gewoon overboden met ik weet niet hoeveel geld.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben nou iets op het oog, dus we zijn er wel mee bezig.
0: Maar je woont in principe nog thuis,
1: Ik woon nog thuis,
0: ben je vader, de moeder en met je broer, die mee is?
1: Nee, mijn broer die is 25 en die woont al wel zichzelf.
0: Dat is gelukt.
1: En ik ben 22.
0: Die is gelukt, ja.
1: Afgestreept. En ik woon nog thuis met mijn ouders. Dus
0: is het een beetje gezellig bij je ouders?
1: Ja, super.
0: Ja?
1: Ja,
0: je mag alles zeker nu.
1: Nee. Ja, toen Sven het huis, dat ging wel. Ja. Ik had de hele boventages nou voor mij dan. Dat was casie.
0: Heb je thuis ook een studiootje of zo? Of de geluidsapparatuur? Of
1: ja, ik had wel een kleine studio na de coronatijd. Had ik gebouwd op zolder. En ook had ik de kapsalon van mijn moeder omgebouwd tot kroeg.
0: Je moeder heeft een kapsalon?
1: Ja.
0: Oké, hoe heet die kapsalon?
1: Diaans Knipschuur.
0: Diaans Knipschuur?
1: Ja, dus eigenlijk gewoon onze schuur.
0: Ja,
1: dat is de kapsalon geworden.
0: Dat is dan niet met pinnen, zeg maar. Contant betalen, denk ik allemaal.
1: Nee.
0: Dat doet mij denken aan...
1: Volks en je kan gewoon alleen maar haren knippen daar. En, het is gewoon een kapsalon. Maar we noemen het dus. Ja, het was onze schuur. Dus daarom heette het Diaans Knipschuur.
0: In Veenendaal, hè?
1: Ja,
0: in Veenendaal. Want ik kondig je altijd aan op Sterren en Radio als de verrassing uit Veenendaal. Je bent een muzikale verrassing uit Veenendaal.
1: Ja.
0: Heb je nog meer zangers bij jou in de buurt dan?
1: Stef Vos. Die komt uit Veenendaal.
0: Ja, maar dat vind ik andere kaliber, zeg maar.
1: Nou ja, weet je, niet heel veel... Ja, je hebt natuurlijk
0: leuk,
1: gewoon
0: maar
1: de plaatselijke jongens.
0: Omlaag. En bij jou gaan ze omhoog, weet je.
1: Ja. Nee, je hebt de plaatselijke jongens, dat soort dingen. Maar ik zou mijn god niet weten die echt van een hit in Veenendaal wonen. Maar ja, ga je omgeving kijken, dan ga je naar Arnhem, ga je naar Utrecht. Ja, dan wonen er zoveel jongens dat... dat is natuurlijk mooi.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel zangers, zoals jij nu bent geweest eigenlijk tot voor kort, hè?
1: Zeker. En dat is ook het mooie, weet je. En dat zeg ik ook altijd terug tegen de mensen van... Je moet die niet vergeten. Vroeger, waar jij onderaan de ladder stond... wou je opkijken naar de grotere jongens.
0: Ja.
1: En nou sta je tussen die grotere jongens... en ze zijn gewoon eigenlijk allemaal normaal.
0: Ja, maar de meeste wel. Ja, niet allemaal, hoor.
1: Maar je hebt verschillende erin zitten. Maar ja, weet je, op zich...
0: Ik heb af en toe wel eens een paar hier. Ik denk,
1: tegen mij doen ze normaal. Maar ja, weet je, ook aan het begin van die ladder... zag ik ook mensen, dacht ik van... Nou ja, misschien ben je helemaal niet zo leuk dat je eigenlijk doet.
0: Nee.
1: En ja, eigenlijk loopt de jaren, zie je mensen ook, ga je mensen leren kennen. En die worden heel leuk tegen je. En dat soort ook soort dingen. Je moet ook heel leuk doen, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
1: Dat is ook zo. Maar een aantal, gewoon je hebt vrienden en collega's en je hebt artiesten. Sommigen gunnen het wel, sommigen niet. Maar momenteel zijn er echt, iedereen wordt gebeld en iedereen belt me ook app. Just, het is je zo gegund. Je hebt zo'n enorme gunfactor, dus ja.
0: Ja, maar dat vind ik zelf ook. Je hebt gewoon een hele gezellige uitstraling.
1: Ja.
0: Van wie heb je dat? Van je vader, van je moeder?
1: Ik denk voor allebei.
0: Voor allebei
1: de helft. Maar ja, ik denk de kant van mijn moeder, die is het gezelligst.
0: Ja, dus, dus als ik bij onze Bart, onze protégé, onze top producer hier, het Oranje Orakel, die is naar de kapper geweest vandaag. Dus die gaat niet naar Diana's Knipboutique, maar Knipschuur.
1: Die komt gewoon binnenkort, joh.
0: Die komt.
1: Hou ik je aan, hè?
0: Jij gaat zelf ook bij je moeder naar de kapper, zeker? Nee?
1: Ja, ik ben altijd heel lastig.
0: Ja?
1: Ik wil precies geknipt worden wanneer ik zelf wil.
0: Ja.
1: Ik wil dat ze dat goed doen. En ik wil niet ja, mijn moeders, ja, ik kan heel erg zeuren, laat ik zo zeggen.
0: Echt waar? Kan
1: dus
0: je...
1: mijn moeder heeft gezegd van, Jus, dit is de laatste keer dat ik je knip. Je moet nou niet meer zeuren. Dus je gaat nou lekker naar de Turk.
0: Ja.
1: En die gaat je haar in.
0: Voor 2 tientjes in het kapsel. Ja, ja. Ja. Oh, je hebt ook een beetje het haar van Marco Schuitmaker, vind ik.
1: Ja, ze zeggen dat allemaal, ja.
0: Ja, ik vind het zo mooi. Justin de Wilde zie je bij SterrenL. En dit is een van jouw platen voor jij doorbrak met de Cheerio-hits.
2: Geef mij maar een
0: als ik aan de laatste zit. Goeie plaat dit, hè?

0: Donnie en Mo en dat nou. Justin de Wild. Ja, Justin, jij hebt, dat vind ik leuk aan jou. Jij kwam hier niet met lege handen. Jij hebt iets meegenomen. Ja, een fles Cheerio. Daar staat jouw naam ook op en het is Cheerio Shot.
1: Ja, het is Cheerio Shot, ja.
0: Wat is dat? Wat is dat?
1: Het is nog helemaal geheim, Jan, maar...
0: Oh, dat raak gewoon een plaatje.
1: Ja. Nee. Ja, weet je, we zijn er heel erg mee bezig achter de schermen. Aankomende weken worden meer over bekendgemaakt. We zijn er mee bezig. Maar je hebt al geroepen, de Cheerio Shot, die komt eraan.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je...
0: Nou, die heb ik in mijn hand. En wat is het precies?
1: Het is een...
0: Het is niet om de badkamer schoon te maken, maar
1: nee, het is een shotje eigenlijk. Het is een soort liqueur. Het is een beetje karamel sinaasappelachtig.
0: Oké. Ga je een beetje de Frans-Duitse kant op,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Nee,
0: die zit wel in die drank altijd.
1: Ja, die zit wel in de drank. Ja. Maar ja, wij werden gevraagd of we dit zouden gaan doen. Ja, ik zei, ja, weet je, hoe leuk is dat?
0: Ja, een eigen wijntje. Met zijn Herero-wijn.
1: Ja.
0: Wat overigens een heerlijk wijntje is, hoor, dit geel te zijn.
1: Ja, vanaf deze week of volgende week zit hij bij de grootste drankhandelaar van Nederland.
0: Dan kan ik hem kopen, deze.
1: Ja, dan kan ik hem kopen.
0: Oké, de Cheerio Shot. En op wie wordt er gericht? Op welk publiek? Wat is,
1: op alles.
0: Op alles eigenlijk. Gewoon iedereen die dorstig
1: 18
0: is.
1: 18 plus. Laat ik zeggen. 18 plus.
0: Even kijken, dan heb je ook nog een emmer meegenomen. Ik denk, wat zit daar nou in? Dat lijkt wel een soort mayonaise-emmer van Remia. Maar dat zijn ook...
1: Die is eerst uitgeschrept, toen is die gevuld. Schoongemaakt.
0: Opgespoeld en...
1: Nou ja, er zitten de hele kleintjes in. Dus je hebt natuurlijk ook kleine shotjes eigenlijk voor de festivals. Dus ja, overal wordt opgericht.
0: Dus je hebt gewoon je eigen drank dadelijk binnenkort.
1: Uiteindelijk
0: en dat ligt in alle winkels over een paar weken bij wijze van spreken.
1: Volgende week ligt hij in alle winkels.
0: Alle drankenhandels.
1: Misschien ligt hij er al, maar we mogen er nog niks over zeggen.
0: Nee,
1: Jan,
0: gaan we niet doen. Maar goed, en hij heet Cheerio.
1: Hij heet Cheerio.
0: En als je nou een nieuwe plaat gaat maken, blijft hij dan Cheerio heten? Of gaat hij dan je nieuwe
1: Als hij goed aanslaat, dan blijft hij Cheerio natuurlijk.
0: Cheerio, ja, want Cheerio is natuurlijk wel de kreet van 2026, hè?
1: Dat denk ik wel.
0: Cheerio, Cheerio. Wat dacht jij de eerste keer dat je die plaat hoorde?
1: Ik heb die demo gehoord en ik wist het niet. Ik hoorde mezelf er niet op en ik hoorde niet echt hoe die af zou klinken. Ja, nou, dit wordt niks. Dus we hebben dan eigenlijk...
0: Dat dacht jij echt? Dit wordt niks?
1: Ja, niet niks. Maar ik dacht, ja, we kunnen het natuurlijk op de plank laten houden. We kunnen altijd kijken of we die plaat nog een keer pakken. Laat ik zo zeggen. Ja.
0: Want hij is van Jeffrey Hees, hè? Die heeft geschreven.
1: Ja, Jeffrey Hees, samen met Gineke en met Jurian hebben ze geschreven. En ja, toen ze lieten mij horen, dacht ik van, ja, hey, misschien kan dit wel wat zijn. Ik zei, nou, deze is voor mij, zet ik op de plank en we gaan er wat mee doen. Ik zeg, de tijd weet ik nog niet. En toen eigenlijk aan het label laten horen. En ze zeggen, ja, dit is hem.
0: Robbie Langendorf, de man met de gouden oortjes wordt hij genoemd hier bij Sterren.
1: Nou, hè. En die heb ik hem laten horen. En die zei, ja ik ben verkocht. Ik zei, nou ja, ik voel het nog niet. En eigenlijk, denk je, driekwart jaar later, zeiden ze het weer. Van, just, die plaat ligt er nog.
0: Zo lang speelt hij dan eigenlijk?
1: Daarom hebben we als eerste, als ik aan de laatste zit, gedaan.
0: Oké. En daarna deze?
1: En daarna deze. En toen zei ik, nee, nog steeds. Ik zeg, Robbie, ik ga hem gewoon laten maken door Manfred. En Manfred gaat hem afmaken.
0: Manfred Jongenelis,
1: En dan ga ik het je laten horen.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, toen hij was af. En toen lieten ze hem horen. Ik zei, die moet zo snel mogelijk, moet hij online.
0: Toen was je overtuigd.
1: Toen was hij verkocht.
0: Ja.
1: Toen was hij verkocht.
0: Dus en wat was dat dan? Wat hoorde jij in die plaat toen wel? Wat je
1: de kleine geluidjes, de melodietjes, eigenlijk een beetje van alles. Toen ik hem inzong, hoorde ik dat nog niet heel echt. En toen die echt de accordeon, de lijve dingen erin zaten. Ja, en toen dacht ik, hey, dit is het echt wel. En dit is ook gewoon iets wat ik zelf leuk vind. We hadden het gewoon niet verwacht dat het een hit zou worden. Maar gewoon een leuke plaat voor mezelf.
0: Je dacht gewoon, probeer het 100% gewoon, achter. Ja, probeer het gewoon, kan mij schelen. Een beetje à la Esmeralda. Als het
1: nou,
0: aan de laatste zit. Een beetje dat zo'n gezellig feestnummertje, zeg maar.
1: Ja, dus gewoon een beetje feest, gezelligheid. En dat is ook echt wat ik uitstraal.
0: Maar niet die klapper die het geworden is. Dat had je niet verwacht.
1: Nee, ik had het niet verwacht.
0: En wanneer merkte jij dat wel ging lopen?
1: Nou, ik denk pas de derde, vierde week. Dat Robbie zegt, die belde. Heb je die streams gezien? Ik zei, nou ja, ik weet het niet. Ik zeg, ik zal eens even kijken. En toen zag ik die streams omhoog gaan. En maandelijkse luisteraars gingen omhoog. Ja. Hij zei, ben je er binnen? Je bent daar naar binnen, daar. En ik zei, dit is niet normaal. Toen belde het boekingskantoor op. En die zeiden van, Jus, je boekingen gaan heel door het dak heen. Dus toen werd ik wel even stil. Toen keek Sven aan. Ik zeg, Sven, is het echt zo? Ja, dat is echt zo, zegt hij. Hij zei, ik had het ook niet verwacht. Ja, toen moesten we echt om de tafel even snel overleggen van wat gaan we doen? Ja, hoe moeten we dit
0: gaan aanpakken? Want nu wordt het echt eredivisiemateriaal.
1: Nu
0: word je echt een succesvolle, hele Nederlandstalige zanger...
1: Ja.
0: Uit het feest- en partijcircuit, zeg maar, van de voetbalvereniging af...
1: Ja.
0: Die je misschien wel teleur moet gaan stellen naar de grotere podia.
1: Nou, dat is, ik vind alles leuk om te doen voor 10 man, 20 man, 30 man... maar ook voor 400, 4000...
0: Ja.
1: En zelfs mijn Koningsdag voor 40.000. Ja, dat is gewoon...
0: Koningsdag, 40.000 mensen in Breda, hè?
1: Ja, dat was gewoon gigantisch. En dat is toch wel even een droom. Ook een droom die uitkomt. Maar je hebt alleen maar... Je leeft gewoon in een droom. Je hebt... Elke mijlpaal komt er weer iets bovenop. En je gaat dan weer daarheen. En dan weer daar. En dan daar. En daar is waar je van droomde vroeger af aan. Ja, en dan denk je van, ja, 11 jaar geleden hadden we dit niet verwacht.
0: Nee, maar toen je 11 jaar geleden begon in de Nederlandstalige muziek... want dat is iets van jou, wat er vanaf je geboorte in zit eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, het is eigenlijk gewoon met de papleven ingegoten. En ik was denk ik 1 jaar of 7 dat ik Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes uit mijn hoofd kende. En ja, toen ik 8 werd, zong ik de liedjes van Jan Smit van voor tot achter. En 9 jaar dacht ik, hé, ik wil wel een liedje zingen. En om 11 kwam toen mijn eerste liedje uit.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, mijn officiële liedje kwam toen 11 jaar geleden uit. En dan ga je stapjes voor stapjes, ga je van studio naar studio. Je leert mensen kennen, mensen haken af. Allemaal dat soort dingen. En dan...
0: Is het vallen en opstaan geweest? Of...
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja, ja, heel veel mensen die belovige koeien, of hoe zeggen ze
0: ja,
1: dat?
0: Goede koeien met gouden horens, ja.
1: Ja, nou ja. Dat. En ja, beloven hele grote bergen, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee,
1: en...
0: het is heel moeilijk namelijk.
1: Nou, he? Dat. En toen na Esmeralda, toen dacht ik ook van ja... Ja, dit is het wel, weet je. Ik weet niet wat ik hierna
0: echt,
1: kan...
0: Waar dacht je dat Esmeralda de Klapper, daar kon je niet meer overheen, dacht je?
1: Nee, dat dacht ik. En ik dacht, ja, weet je, hier moeten we gewoon opteren. En Esmeralda blijft het altijd wel doen. Alleen toen zat ik nog niet bij het platenleven, waar ik bij Nauwbeer zit, bij Cornelis. En ja, dan leer je na Esmeralda, na je succes, leer je dan mensen kennen. En ja, waar je denkt van, dit is gewoon het mooiste team waar je ooit mee samen wil
0: zo
1: werken.
0: Zie je, denk ik ook, Justin, ik spreek maar even hard op hoor... dat het ook heel belangrijk is welk label je achter je hebt staan... wat de plannen zijn van het label met je als artiest.
1: Zeker, zeker.
0: Je kan alles wel uitbrengen als een kip zonder kop bij wijze van spreken, weet je wel. Maar er moet een gedachte achter zitten, een opbouw achter zitten.
1: Je moet zelf gewoon het meeste plezier in hebben.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Wanneer het label achter jou hetzelfde doel of visie, ja, maakt niet uit wat... Als die hetzelfde doel hebben, dan, ja, dan is het mooi. En dat, we proberen 4 jaar terug, ben ik getekend aan bij Cornelis. Eerst bij Smaragd. En daarna heb ik een overstap gemaakt naar Cornelis Music. Ja, dat is gewoon zo fantastisch. Toen ik dat hoorde, ik dacht, ja, we moeten het gelijk doen.
0: Nu ben je gewoon een echte artiest, dacht je doen.
1: Ja, ja, nou, ja, je zit gewoon tussen de grote namen. Het is John West, noem ze maar op, Danny de Munk.
0: Ja.
1: Ja, al die grote namen zitten bij dat label. En toen dacht ik van, ja, dit is een kans, die krijg je nooit meer, dit moeten we doen. En dan ga je 3 jaar later, je gaat eigenlijk bouwen met een liedje. Dus ja, je had eerst Lang Leven de Lol samen. Als ik aan de laatste zit, die ging ook goed. Ja, ja. Esmeralda 2.0 hebben we nog een keer uitgebracht. En nou hebben we Cheerio. We zijn eigenlijk 3 jaar bezig
0: normaal,
1: met elkaar.
0: Niet normaal. Hey, en Lang Leven de Lol, best een leuk plaatje.
1: Zeker.
0: Heel leuk plaatje.
1: Echt heel hard.

0: Als er maar waai. Nee.
1: Het is nog niet zover, denk ik. Hè?
2: Nee, nog lang niet.
1: Maar joh, als je ervan kan leven, ben je toch spekkoper, dan ben je toch blij.
2: Wanneer je gewoon lekker gezond bent, je ding mag doen waar je het allerleukste vindt, dan ben je al multimiljonair.
1: Ja, jij maakt al plaatjes vanaf je 15 of zo ben je. 11 jaar. Ja. En jij hebt ook een plaatje gemaakt, dat heet Vrijheid is mijn leven, hè?
2: Ja, zeker. Dat was de eerste.
1: Wat zit je te lachen?
2: Ah, die is heel hoog.
1: Ja? Oh, zullen we eens even een stukje luisteren?
3: Oh, nee. Vrijheid is mijn leven.
1: Wat dacht je? Ja, probeerseltje, hè?
2: Ja, en dat is natuurlijk je eerste liedje.
1: Ja,
2: en
1: Vrijheid is mijn leven. Wie schreef het?
2: Ja, Roy Otters. Ja, dus Roy Otters is eigenlijk... voor mij heeft het heel veel betekend. En vooral de eerste twee singles. En daarna wou ik ook een ander liedje. Toen ben ik naar Marty Stekker gegaan. Ja, als ik dit zo terug hoor, dan denk ik... Ja, het is heel hoog natuurlijk. Je hebt nog geen baard in de keel. Nee. Maar hoe trots is dit? Ja.
1: Want jij wilde altijd al zanger worden, Justin.
2: Ja.
1: En waarom dan?
2: Ik vond het gewoon leuk, want ik keek naar Jannes en ik keek naar Frans Bauer en Django. Ja, weet je, dat was gewoon voor mij, zijn nog steeds de voorbeelden van het Nederlandstalige circuit.
1: Ja.
2: En gewoon mooie mensen.
1: En kom je uit een gezin waar het altijd gedraaid werd? Of,
2: Ja, wij zijn heel volks opgegroeid. Ja. Mijn overgroot opa, die speelde accordeon. Ja, en op elk feestje was de accordeon te vinden.
1: Zaten die ook in de muziek of zo? Of,
2: Ja, die speelde gewoon accordeon bij mensen thuis en op feestjes.
1: Maar die heeft geen plaat gemaakt of zo in 1950 of iets dergelijks. Want dan moet er even achteraan natuurlijk. Hè?
2: Ik durf niet te zeggen volgens mij, maar nee. Maar die deed graag accordeon spelen.
1: En je vader en moeder?
2: Nee, nee, mijn moeder kon nog in nood lezen, die kan goed knippen.
1: Ja.
2: En mijn vader die...
1: De knipschuur, hè?
2: De kapsalon, hè? Kapsalon.
1: Oh, neem me niet kwalijk.
2: Maar en mijn vader die doet gewoon zijn werk.
1: Wat doet hij?
2: Die doet, wat doet hij eigenlijk?
1: Vraag het eens aan hem als je hem ziet. Je woont nog thuis, man.
2: Ik woon nog wel thuis, maar zoveel ben ik er niet. Nee, hij is klusjesman en hij doet eigenlijk alle klusjes repareren en dat soort dingen.
1: Echt handig dus?
2: Heel handig.
1: En ben jij ook handig of zeg je kan nog geen boormachine vasthouden?
2: Nou, ik heb het gisteren weer geprobeerd, maar dat lukt echt niet.
1: Nee,
2: je moet echt kracht zetten met dat ding. Je moet hem juist er goed voor houden.
1: Recht, anders gaat dat scheef.
2: Maar dat is heel belastend. Dus dat laat ik mijn vader mooi doen.
1: Dus dat is een handige man, je vader. En je broer die mee is?
2: Mijn broer die doet voor mij het hele management. En die deed voorheen altijd ook bij mijn oom en tante werken transportbedrijf.
1: Ja.
2: En daar is die transportplanner. Alleen sinds de drukte moest hij wel kiezen en delen.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: Dus hij werkt nog een gedeelte werkt bij mijn oom en tante. Maar eigenlijk grotendeels van de week is hij voor mij eigenlijk mee bezig. Dus we doen het samen gelukkig.
1: Ongelooflijk mooi, man. De basis is goed, zeg maar, hè?
2: Nou, zeker dat. De basis is gewoon goed. Ik ben heel blij. Ik heb een hele fijne familie. En gelukkige ouders, gelukkige broer, gelukkige vriendin. Iedereen is gelukkig om mij heen. En dat houden we ook graag zo.
1: Ja, natuurlijk. Je bent ook een positieve jongen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar kan je niet tegen? Tegen welk onrecht?
2: Tegen liegen en tegen belazeren, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat moet je niet doen bij mij. Nee, hou er niet van. Nee. Dan heb je bij mij de verkeerde.
1: Oh ja?
2: Ja,
1: dan word je kwaad echt.
2: Ja, het is...
1: Maar jij lijkt me niet iemand die heel makkelijk kwaad wordt.
2: Nee, helemaal niet. Ik heb... je moet bij mij wel heel ver gaan dat ik echt kwaad word.
1: Het lijkt me met jou gewoon heel gezellig een avondje in de kroeg, zeg maar. Weet je wel?
2: Laten we een keer gaan doen dan.
1: Ja, ik ben
2: beloofd, hè, beloofd. Nee, weet je, ik ben heel makkelijk. En ik kan met iedereen door één deur. Ja, weet je, het is natuurlijk wel gewoon zo van recht is recht en krom is krom.
1: Ja. Dat begrijp ik niet.
2: Ja, weet je, je moet gewoon zeggen wat je denkt en dat soort dingen.
1: Ja,
2: en
1: dat kan niet altijd, hè?
2: Nee, dat klopt. En dat klopt ook wel zo. Maar ga maar niet zeggen tegen mij van... hé, je doet het goed en achter mijn rug om ga je zeggen van... hé, dat is niet goed.
1: Okay,
2: nee, daar hou ik niet zo van. Okay,
1: nee. Je bent echt een gezonde Hollandse volksjongen, zeg
2: Gelukkig
1: maar.
2: Gelukkig wel, ja.
1: Uit de provincie Utrecht.
2: Ja, zeker.
1: En jij gaat er nooit weg uit Utrecht, hè, de provincie?
2: Nee. Voor mij ligt het heel centraal. Dus ik ben met een half uurtje hier. En noorden van het land ben ik met anderhalf uur.
1: Ja,
2: en het zuiden ben ik ook met anderhalf uur.
1: Ja, precies. Dus je ligt centraal allemaal.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Zeker. Hey, en de rest van de dag, wat ga je doen? Hoe ziet zo'n dag voor jou uit nou? Want ik heb begrepen, jij moest eigenlijk naar een Belgisch radiostation of zo vandaag.
2: Ja, klopt. Dat moesten we eigenlijk vanmorgen heen. Alleen door de tijdsnood, dat konden we dan niet halen. Dan moesten we gisteravond of vannacht al rijden. Dus dat ging niet op. Ik had vanmorgen nog afspraak. Ja, eigenlijk ziet de dag gewoon door de week. Heel veel afspraken staan.
1: Ja.
2: En s'avonds is het weer zingen.
1: Ja. Ja, ook vanavond? Of?
2: Nee, vanavond ben ik eventjes vrij. Dus ik denk dat ik... even mijn bootje. Want ja, we hebben een gezamenlijk bootje met mijn ouders.
1: Ja, opblaasbootje of echt wel een...
2: Nee, gewoon een klein sloepje. En okay. die moeten we nog wel het water in laten. Ja, ja, want het wordt mooi weer, dus ik denk dat we dat even gaan doen.
1: Oké. Ja, het is er mooi weer voor. Het wordt ook mooi weer de komende dagen.
2: Dat, natuurlijk, hè? Dat. Ja, ja. Maar ik heb er weinig tijd voor. Maar ja, voor mijn ouders is het leuk.
1: Dat is absoluut waar. En ze zijn altijd aardig voor je geweest. En je hebt een bed gehad, een brood.
2: Zeker,
1: zeker. Een dak boven je hoofd. Dus ja, doe ook eens een keer wat terug voor die
2: nou,
1: mensen.
2: Dat. Nee, ik ben heel dankbaar voor. Ook ja, voor hun natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut, ja. En ze zijn ook heel blij voor jou, denk ik, hè?
2: Zeker, ja.
1: Zeggen ze wel, jongen, doe een beetje normaal? Of zeggen ze, denk
2: ja,
1: geld,
2: en,
1: of,
2: ja,
1: geven ze een advies?
2: Zeker geven ja. ze advies. En natuurlijk hebben ze dat altijd al gedaan. Maar ik denk, hun zeggen nou ook, we gaan niet anders behandelen dan dat je al voor, dat we voorheen deden.
1: Nee, dat...
2: Je,
1: nou, dat doen we jullie ook niet dan.
2: Nee. Maar ja, weet je wat het is? Ik denk dat je het gewoon heel normaal moet doen. Weet je, vandaag ben je alles, morgen ben je niks. En zo worden wij al opgegroeid sinds dat we vanaf ons klein zijn.
1: Ja.
2: En nou hebben we het een succes en dat, ja, dat houden we gewoon zo. Ik ben een hele erge familiemens, dus we doen echt alles samen.
1: Jij hebt toch heel wat weg van Django, vind ik eigenlijk.
2: Ja, maar dat is niet mijn vader.
1: Nee,
2: klopt. Weet je, iedereen roept wel. We hebben hetzelfde uiterlijk. En,
1: Nou, je hebt er echt wel wat van weg. Ja. Dat is ook zoals je erin zit, zeg maar, zoals je praat. En weet je wel,
2: ja, dat is natuurlijk wel het grootste voorbeeld die er ook wel is, denk ik. Samen met Jannes en Frans Bauer. Maar ja, het is gewoon een heel mooi persoon. En heel puur. En dat,
1: zijn liedjes zijn mooi, hè? Van Django, hè?
2: Heel gaaf. Ja,
1: wat is je favoriete liedje van Django?
2: Ik denk toch wel Liefde.
1: Liefde?
2: Ja. En dat heeft... Er staat achter bij mij op de rug. Want ik heb dat ook uitgebracht. En ik denk voor een... het is een liedje eigenlijk... Het heeft gedraaid bij mijn oma op de begrafenis. En toen dacht ik van... dit liedje ga ik doen. En toen ook, gewoon uit goed vertrouwen... heb ik dat laten zien aan Django in de kleedkamer. Toen zei Django, dat meen je niet. Ik zei, nou, wat is er dan? Ja, ik ga hetzelfde doen. Hij zei Nico volgende week uit. Ik zei Nico over 2 weken.
1: Nou.
2: En hoe mooi is dat als je grootste voorbeeld Django datzelfde liedje kiest. En ik het op mijn rug heb getatoeëerd. Ja.
1: Maar op jouw rug, even voor mijn beeld zeg maar. En voor het beeld van, op jouw rug staat liefde. Groot, klein.
2: Nee, ja, het is liefde. Is
1: Tahoma 14? Of
2: nee. Het is liefde. Liefde is de warmte in je leven die een ander je zou geven. Liefde is altijd oprecht. En dat zingt hij ook gewoon in het liedje. Het is een oud liedje van Willy Alberti.
1: Ja.
2: En die heeft hij gecoverd. En die heb ik ook zelf gecoverd. Maar hoe mooi is het als Django dat... voor mij is er geen grote die het had kunnen doen.
1: En dat liedje is gedraaid op de begrafenis van je oma.
2: Ja, ja. Dat is het mooiste dat ik wat ik vind van Django.
1: En hoe lang is dat geleden dat het gebeurd is?
2: 2016, dus dat is al bijna wel 10 jaar terug. Het liedje is denk ik net 5 jaar oud of zoiets, dat soort dingen. Dus ja, dat is voor mij is het gewoon heel mooi.
1: En wat doe jij dan? Wat gaat er door je heen als je dat liedje dan hoort van Django?
2: Ja, geweldig.
1: Denk je dan aan je oma dan?
2: Tuurlijk, nee. Ja, je denkt juist aan de herinneringen die je had. En weet je, de tekst is ook zo mooi. Ik ben iemand die heel erg naar de tekst luistert. Dus ja, je moet echt naar de tekst luisteren, wil je dat kunnen voelen, denk ik.
1: Zullen we dat eens gaan doen dan?
2: Ja.

0: er is toch een man die belangrijk geweest is in je carrière, denk ik, hè, Justin?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: De Bos van Oost, Jeffrey Hezen bij Sterrenel Radio, heeft de paradeplaat deze week te pakken met Poco Poco Loco Loco Loco. En dit was Bailando Bailando. Want ja, niet iedereen weet het nog, maar Justin, jouw nummer 1 hit, jouw cheerio hit, is gemaakt door hem eigenlijk, hè? Door
1: ja,
0: Jeffrey Hezen.
1: Ja. Ja, Jeffrey Hezen heeft eigenlijk, ik denk, grotendeels van al bij heel veel van mijn singles, denk ik, een single of 6.
0: Ja.
1: Die heeft hij Jeffrey geschreven. En daar ben ik heel dankbaar voor. En hij zegt ook, weet je, we zijn gewoon blanco erin gegaan. En ooit zou dit keer vallen voor je. Ja, weet je, nou heb je
0: gelijk gehad. Ja,
1: hoe gaaf is het. Ja.
0: Ja, want hij heeft namelijk ook zijn versie, die hebben we ook hier bij Sterrenel.
2: Dus
0: ja.
2: Zolang ik geen vogels wil fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Zo was het origineel, zeg maar, wat hij bedacht heeft voor jou.
2: Ja.
0: Ook goed gedaan.
1: Mooi antwoord,
0: ook goed gedaan.
1: Antwoord,
0: ja, zeker, nee, zeker.
2: Schip vuiltje aan de lucht.
0: Hij kan dat ook wel natuurlijk, hè? Maar ja, de X-factor van het verhaal komt natuurlijk door jouw uitvoering. Ook door, zoals je eruit ziet, je uitstraling en je vrolijkheid die je meeneemt, zeg maar, op podium.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is natuurlijk een geweldige zomerrit.
1: Ja, ze zeggen het, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is nog niet te geloven, maar ja, ik ben Jeffrey echt zo dankbaar. En ook, ja, ik heb dat stukje natuurlijk zelf ook. En ik heb het 100 keer geluisterd. Toen dacht ik van, maar ja, ik weet het niet of mensen dit... Cheerio is een hele oud gezegde in het Engels en dat soort dingen. Ik weet niet of dat de tijd van nu is. Zullen mensen van mijn leeftijd meezingen met cheerio? En denk ik van cheerio, ja. Ik weet het niet.
0: Ik denk dat je heel blij bent dat je gedaan hebt. Dat
1: ik
0: je
1: ben
0: ja
1: zeker
0: gezegd
1: heel blij. En, ik ben echt heel blij.
0: Deze plaat heeft je leven veranderd, denk ik, als zanger.
1: Zeker.
0: Heeft je in de hele breedte op de muzikale wereld op de kaart
1: gezet. Dit is wat we wouden.
0: Echt, hè? Dit is wat je altijd gewild hebt, natuurlijk. Ja.
1: En dit is, dit is gewoon een hele omkeer van het hele leven, natuurlijk.
0: Maar we gaan hem draaien, uiteraard, tot slot. Maar eerst ga ik vragen, wat ga je vanavond doen? Moet je nog optreden voor 5000 mensen of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, vanavond ben ik lekker vrij.
0: Oh,
1: of ik ga het bootje doen, of ik ga lekker op de bank liggen.
0: En wanneer moet je weer optreden?
1: Vrijdag.
0: Vrijdag weer.
1: Vrijdag heb ik er weer 3 staan.
0: 3 staan?
1: Ja.
0: En hoe hou je dan je stem in conditie?
1: Ja, gewoon even af en toe niet te praten. En gewoon goede zangmassage. En ik heb natuurlijk een zangcoach. Dus ik word
0: is dat
1: goed
0: nog steeds die mevrouw van Maywood? Die Alice Maywood?
1: Nee.
0: Die had je vroeger, hè?
1: Die had ik vroeger, maar dat is al even niet meer. Ik heb nou Joyce of de zangcoach van Hazes.
0: Oké, top.
1: Maar dat is wel professioneel, wordt er goed naar gekeken.
0: Dat is mooi, man. Ik vond het zo leuk dat je er bent. Je hebt een hele gezellige, warme uitstraling.
1: Zeker.
0: En je bent altijd welkom bij Sterrenel
1: Radio.
0: Goed om te weten. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En we gaan hem uiteraard draaien. De hit van 2026. Mag ik een groot applaus voor Justin de Mille?

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad van 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam en dat komt door

uur vertraging. Maar ook op de N57, daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting knooppunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.

wat lekker. Ik heb er zin in het leven. Daar hou ik van. Op woensdagmiddag 17 juni 2026. Altijd feest van Frans-Duits, de topper Adil en Senna. En daarvoor hadden we de man die er tegenwoordig gewoon vooruit komt. Hij drinkt rosé. Ja, ik weet niet in welke hoeveelheden. Ik denk in regelmatige hoeveelheden, eerlijk gezegd. En binnenkort gaan we met hem eten. Met een paar mensen van Sterrendeel Radio. Heb ik begrepen, is er... Ja, dat is even... Dat ik dat met jullie deel. Het is er nou alweer uit. Er is een appgroepje aangemaakt om te gaan eten met Wesley Bronkhorst in Loosdrecht binnenkort. Met een paar mensen van Sterrendeel. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Of hij inderdaad rosé drinkt of dat het wat anders is. En ook nog Fransje Bauer met de Chinees. Even kijken. Annemarie van de Ploeg. Goedemiddag, Annemarie. Je bent erbij. Op een plaat te draaien van Marcootje. Marco Borsato in dit geval. Ik leef niet meer voor jou. Henk van der Voorden. Jij zegt een plaat van een Utrechtse artiest, Jan. Gisteren had je Herman Berkien. Zou je iets willen draaien van Gijs en de Vormers? Ik zal

0: die show op SterrenNL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom.
1: Nou, wie daar voor Van heeft vlogen.
0: Frans Bauer. Of een Gerrit Joling, dat zou het leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen. Joe! Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Co van Ferry de Lits en de lichte of de zware check doorhalen wat niet van toepassing is. 21, wat gaat hij komende vrijdag doen? Overmorgen tussen 2 en 4 in de eerlijke 25. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade. Baco in Monaco van Ferry met Checky. En hier is de plaat die aangevraagd is door Henk van der Voorde. Deze Utrechtse topper van Gijs en de Vormers. Lang geleden dat ik dit gedraaid heb. Maar ik vind dit ook zo'n goede plaat.
1: Een jaar geleden zag je niks meer.
0: Even de radio keihard zetten en alles van je af laten glijden. Laat maar lopen.

0: 7 deze week. Heerlijk. Ik doe wat ik wil. En daarvoor hadden we Doe met me wat je wil. Het lijkt er een beetje op van de rapper uit Raalte, Robert Pater, van een jaar of 3 geleden. En daar is Marco.
1: Ik denk nog
0: Marco.

Op SterrenNL Radio in de woensdagmiddagaflevering van de Jan Paparazzi Show. En 17:15 betekent altijd tijd voor Benny Nijman. Een van de beste en een van de meest roemruchte zangers van Nederland. Uit de jaren 70, jaren 80 en jaren 90. En iedere dag om 17:15 draai ik een plaat van Benny Nijman. En deze suggestie van vandaag komt van Jacqueline Dij. Ze woont in het hoge noorden van Nederland in Stadskanaal. En ze zegt: Janneman, mijn mooiste plaat van Benny Nijman gaat door merg en been. Dat is...

al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou

zangeres die we kennen al jarenlang als een van de beste zangeressen van Nederland. Anita Meijer. Ze werd geboren overigens in Rotterdam. IJsselmonde als Anita, hè? A-N-N. Nico, Anita Meijer. Maar in de volksmond werd het Anita Meijer. En Why Tell Me Why, de nummer 1 van toen. In 81. En daarvoor had ze al een nummer 1 hit gehad, hè, 5 jaar daarvoor. In 1976. Ja, het is de Jan Paparazzi Show. Je steekt er ook wat van op, want haar eerste nummer 1 hit, dat was The Alternative Way in 1976. En toen 5 jaar eigenlijk wel hits gemaakt, maar geen

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten.

0: Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen zijn de afritten Brielen dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Er staan nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.

Vlam in de Pan. Daarvoor André van Duin met de remix van Als de Zon Schijnt. En ook nog de nummer 3 in onze top 25, Gerard Joling. En niet voor één keer. En Gerard is met de andere toppers komende vrijdag en zaterdagavond uiteraard in de Arena in Amsterdam. En Sterrenel Radio is er ook bij. Hè? Zaterdagmiddag van 3 tot 6.

0: is uit het niets eigenlijk. En deze plaat gaat dus vrijdag in de top 25 binnenkomen. En ik ga niet zeggen op welke plaats, maar het is de nieuwe single van niemand minder dan Robert van Hemert. Zandloper, leuke plaat vind ik dat. En daarvoor hadden we een klassiekertje van André Hazes. Leef alsof het je laatste dag is. Kan ik iedereen aanraden. En als het soms een beetje tegen zit in het leven, even de rug recht, kop ervoor en gewoon moedig voorwaarts, lieve luisteraars van SterrenL Radio. En wij proberen er altijd met SterrenL Radio het beste van te maken. Een beetje positiviteit. En dat doen we ook met de rubriek van vandaag. Half zeven, half zacht. Met een plaatje uit mijn eigen collectie. Ik heb een singeltje meegenomen uit 1983. En dit vind ik een hele leuke plaat. Deze zanger die werd... Nou, het is een zanger die één plaat gemaakt heeft. En een jongeman geboren in Scheveningen. En zijn echte naam was Marcel. Hij heette Marcel Guldemond. Hij werd geboren in Scheveningen. Ja, dat zegt niemand meer iets. Maar ik ga het even uitleggen. In 1949. Aantal jaren geleden al overleden overigens. In 2010 overleden. Niet oud geworden. Marcel Guldemond. En hij maakte in 1983 een hele leuke plaat onder de naam Bonky. De artiestennaam Bonky. En de plaat die hij zong toen heette Ode aan de Vrouwen. En het is echt een, ja, het was echt een piratenplaatje in de jaren 80. Toen ik zelf naar de radio luisterde en op de radio zat. Bij de piratenzenders. Bij Free Radio Rotterdam en bij Radio Atlantis in Rotterdam. Werd deze plaat heel veel gedraaid op FM 100.1. En de plaat Ode aan de Vrouwen van Bonky. Het is echt een heerlijke plaat. Ik hou ontzettend van deze sfeer en dit Haagse geluid eigenlijk. Want ook op Radio Centraal in Den Haag, kanaaltje 25, werd deze plaat heel veel gedraaid. En volgens mij was zelfs nog een oude smulschijf in 1983. Want dat hadden ze daar bedacht, hè, het woord smulschijf. Onthoud het eventjes. Het komt uit Den Haag bij Radio Centraal vandaan. Op de 94.5. Voor Rob Candy, inderdaad. Nou, deze man maakte dus maar één plaatje, is al overleden, maar het is echt een oorworm. En de plaat is ook nog eens gedaan door André van Duin op een singeltje gezet. En dan met de stem van Ome Joop, zeg maar, de Ode aan de Vrouwen. En is de tekst ietsje anders, ietsje aangepast, ietsje beschaafder, zeg maar. Want dit is nogal regelrecht uit de volksmond, zo gezegd. Maar het is echt een goede plaat. Hij komt uit mijn eigen collectie, hij kraakt een beetje, maar ik vind het gewoon leuk. Want in de maand juni 1983, tijd geleden alweer, werd deze plaat dus heel veel gedraaid op die radiozenders die ik net noemde. Onder andere op Radio Atlantis, FM 100.1 in Rotterdam en op de Haagse Radio Centraal. Kanaaltje 25, 94.5 FM. Bonky met de Ode aan de Vrouwen. Ik ga genieten met de grote G uit mijn eigen collectie. Heerlijk. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half 7, half 8.

Dus maar ik vind dit ook wel een hele goede versie van Guus. Bijna tijd voor de show van Janneman, maar ik heb er nog een paar klaar liggen. Waaronder deze van Henk Dissel. Henk gaat trouwen over een paar weken. Op zaterdag 27 juni aanstaande. En hij maakte een plaat met DJ Coenio. Ook te boeken voor feesten.

De plaat die in de top 25 staat op 23 inmiddels. Binnengekomen afgelopen vrijdag. En daarmee komt er een eind aan de show van Janneman. Ook nog DJ Coenio gedraaid te boeken voor feesten en partijen. Met Henk Dissel, die binnenkort gaat trouwen. En laat de tijd nog even stilstaan. Lieve luisteraars, we gaan afschalen. We gaan de Bietenbrug op.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon. En

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

Jackson en Marcel de Vries. Deze week is Loco van Jeffrey Hazen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
3: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
2: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

naar het droomgat.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.